0: Een voetgangerspont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat

0: de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Zuurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn. En het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarde te brengen. Bij Lobit is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak.

0: Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Kapelle. Je luistert naar Radio Kapelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Kapelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Kapelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Het geluid van Kapelle aan den IJssel. Dit is Radio Kapelle.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba, zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ter tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdammer Jan Verstegen is in de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoten van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoten is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in de loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur...
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. En maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdammer Jan Verstegen is in de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoten van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoten is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer en de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is in Capelle aan den IJssel het nieuwe kindercollege geïnstalleerd. Komend jaar gaan zij zich inzetten voor de jongste inwoners van de gemeente. Ook werd afscheid genomen van hun voorgangers. Elk schooljaar wordt er een nieuw kindercollege aangesteld. Al sinds 2013 geeft dat advies aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Voetbalvereniging CKC heeft opnieuw maatregelen genomen om de problemen met de veldverlichting aan te pakken. Gespecialiseerde klimmers zijn de lichtmasten ingegaan om de ledlampen verder naar beneden en richting het voetbalveld te draaien. De club kan daardoor weer trainen op het eigen complex. Maar de dreigende dwangsom opgelegd door de DCMR van 20.000 euro is nog niet van tafel. Dinsdagavond is een ambulance tijdens een spoedrit betrokken geraakt bij een aanrijding nabij het IJsseland ziekenhuis. Een automobilist is hiervoor aangehouden. Het ongeval gebeurde op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance vervoerde een patiënt naar het IJsseland ziekenhuis toen een automobilist een kennelijk onverwachte manoeuvre maakte. Hierdoor botste de ambulance hard achter op de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een ambulancemedewerker is zelfs gewond geraakt en moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De automobilist bleek niet in het bezit van een rijbewijs en bleek ook onder invloed te verkeren. De politie heeft hem aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 8 oktober. Afgelopen nacht trok een storing over en achter deze storing is minder warme lucht over de regio uitgestroomd. Vandaag moeten we rekening houden met veel bewolking. Er vallen een aantal buien, tussendoor een enkele opklaring. En er blijft een matige tot krachtige wind waaien uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanuit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 10 graden en blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, een aantal buien en een matige tot krachtige wind dan uit een zuidwestelijke richting. Het kan maximaal in de middag zo'n 17 graden worden. Op zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt, er vallen een aantal buien, tussendoor breekt ook af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 11 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind is dan afgenomen en waait nog maar een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht kan het afkoelen naar zo'n 9 graden en maandagmiddag wordt het dankzij de zonnige periode rond de 16 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Plasboerpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Suurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdammer Jan Verstegen is in de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoten van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoten is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenrijden meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het licht aan mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpaan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. De komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen, op zaterdag, is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdammer Jan Verstegen is in de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoten van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoten is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linden en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het licht aan mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. De komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen, op zaterdag, is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal hoogtemeldingen van vrachtwagens bij tunnels in de regio blijft toenemen. Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat aan Rijnmond heeft verstrekt. In de maand september ging de Drecht-tunnel meer dan 200 keer dicht omdat er een te hoog vrachtwagen stond. Dat is 60% vaker dan dezelfde maand vorig jaar. En het komt erop neer dat de tunnel bijna 7 keer per dag dicht gaat. In augustus was er ook al een forse stijging zichtbaar. Dat was ook bij de Noordtunnel het geval. De forse stijging komt vooral door een toename van het vrachtverkeer dat geen gebruik kan maken van de Papendrechtse brug. Ook mogen geen vrachtwagens over de brug bij Gorkum. De verwachting was ook wel dat het aantal meldingen nog verder zou toenemen in het najaar. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden noemt de rechtszaak die de Rotterdamse ondernemer Wim Beelen heeft aangespannen tegen een raadslid van Pro in Rotterdam zorgwekkend en onwenselijk. Volgens de koepel lijkt het erop dat de zaak alleen maar is aangespannen om financiële en psychologische druk uit te voeren op de volksvertegenwoordiger. De zaak staat niet op zich. Vorig jaar was er een soortgelijke zaak tegen de raadslid van Volt in Amsterdam. Die had kritische kanttekening geplaatst bij het verhuurbeleid van een vastgoedondernemer. De raadslid werd daarbij in het gelijk gesteld. Maar dit soort zaken, zegt de vereniging, zorgt er mogelijk wel voor dat politici zich minder kritisch gaan uitspreken. Een Rotterdammer die een collega met een schep vol het gezicht heeft geslagen, hoeft daarvoor geen straf te krijgen. Volgens justitie is er sprake van noodweer. De twee collega's van het betonbedrijf en Pijnakker hadden ruzie gekregen. Zo had het latere slachtoffer de auto van de Rotterdammer bewerkt met een moker. In Pijnakker kwam het tot een confrontatie waarbij het slachtoffer eerst de vooruit van de betonwagen insloeg met een hamer. Daarop pakte de Rotterdammer een schep en haalde uit. Het slachtoffer moest daarna worden gereanimeerd. Justitie zegt dat het slaan met de schep een reactie was op het agressieve handelen van het slachtoffer. Daarom wordt er nu geen straf geëist. Het ministerie van Defensie en de Verenigde Staten willen een executie van een psychiater uit het leger live gaan uitzenden. In 2009 schoot hij 13 militairen dood op de militaire basis Fort Hood in Texas. De militairen zouden richting Afghanistan gaan. 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump al toestemming voor het inzetten van een vuurpeloton bij de executie. Sinds de herinvoering van de doodstraf in de VS werd zelden een vuurpeloton ingezet. De laatste keer was in 1936. De veroordeelde is een Amerikaan van Palestijns komaf. Hij wilde met zijn daad voorkomen dat moslims en Taliban gedood zouden worden in Afghanistan. Het weer, bewolkte periode met zon, er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien, morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Alfred Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen-Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ja, dat was ABC met All of My Heart. Welkom bij Kletskoek. Vrijdag, lekker weer buiten. Ik ben blij dat ik binnen zit. En we gaan er weer drie gezellige uurtjes van maken. Met allerlei onderwerpen. We gaan dadelijk praten over het open podium in Schollevaar. Dat wordt georganiseerd. En Colinda Cordes die is aanwezig hier in de studio. Dus daar gaan we dadelijk gezellig over praten. We gaan ook kijken of we even kunnen zien wat het weer voor de komende dagen wordt. We gaan bellen met de sport. Kortom, van alles en nog wat te doen. Schenk nog even die kop koffie in. En dan draaien wij nog even een plaatje.

0: Ja, dat was Brian Ferry met Slave to Love. En nou wil het toeval dat... Nou, niet het toeval, want Colinda Cordes... die gaat zo meteen het een en ander vertellen... over het open podium in Schollevaar. Maar ik heb die plaat gewoon zomaar willekeurig gekozen. En kennelijk heeft Brian Ferry toch wat meer indruk... in het verleden gemaakt met zijn muziek. Want ze zegt gelijk, oh, wat gaaf. Dag Colinda, goedemorgen.
1: Hoi, fijn dat ik er mag zijn. Dank je.
0: Dat je in de studio bent. Ja, dat is puur toeval natuurlijk.
1: Ja, Brian Ferry is echt mijn mannetje.
0: Ja, want dat is al jarenlang. Hè? Want je vertelde heel snel zo even tijdens de plaat een verhaal. Maar je hebt wel eens een poster van hem gehad, geloof ik.
1: Ja, vanaf mijn 7e kwam ik met mijn vader ergens langs. En er stond een singeltje. En ja. Ik zei, ik moet dat singeltje hebben. Het was gewoon een grijs hoesje. Dus hij zegt, hoe kom je daar nou bij? Je ziet helemaal niet wie het is. Ik zei, ja, maar ik voel gewoon, ik moet hem hebben. En ik kom thuis en dat was Brian Ferry. Mm-hmm. Ja, en toen kreeg ik ook nog een hele grote deurposter. En mijn vader kwam mijn kamer in en die keek zo naar die deurposter. En die zei, het is verdomd net Tetje van Es.
0: Ja. Van,
1: met zo'n klein snorretje en zo'n spuuglok. En ja, ik vond hem helemaal geweldig.
0: Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi. we gaan het ook dadelijk een beetje over muziek hebben natuurlijk. Er wordt van alles in Capelle georganiseerd. Maar dit is toch ook wel weer een uniek iets om aan deel te gaan nemen. Gaan we dadelijk over praten. Toen zei ik tegen jou, joh, heb jij nog een andere plaat die je leuk vindt?
1: Ja, zeker.
0: En toen
1: kwam
0: jij met een plaat. En ja, dan moet ik altijd even kijken of die hier in het systeem staat. En hij stond erin. Robin S.
1: Ja, zeker.
0: Wat is er zo bijzonder aan Robin S.?
1: Ja, ik vind het echt een plaat die zoveel energie heeft. Ja. En ik zing het graag. Ik zing dit nummer ook graag. Dus ja, als je dat hoort, ja, ik zit er gelijk helemaal in.
0: Oké, nou dan gaan we kijken of we het er allemaal met z'n allen zo in kunnen.

0: Ja, Robin S. Nou, we gaan weer even stilstaan, want het was een en al beweging, Colinda. Ja, toch?
1: Ja, we hebben gedanst, maar goed dat je dit niet konden zien.
0: Nee, ja, en de camera hier doet het toch niet. Dus we vertellen het niet verder. Hey, we gaan het hebben over Open Podium. Want nog niet zo gek lang geleden is er naast de vele activiteiten die het Huis van de Wijk Schollevaar een nieuwe activiteit bijgekomen. Het Open Podium.
1: Ja.
0: Wat het inhoudt, daar gaan we even over met jou praten. Nogmaals, leuk dat je naar de studio bent gekomen. Ja, die wereldreis, dat viel wel mee, toch?
1: Ja, joh, ik reis overal naartoe. Wat zeg je?
0: Anderhalf uur onderweg geweest?
1: Ja, was een tijdje onderweg, maar vooral ook met wachten, hè. Dus,
0: Dat, nou ja, het openbaar vervoer is hartstikke fijn, maar ja, dat moet je er altijd bij incalculeren, ja. Natuurlijk, hè. Want je komt niet direct uit de buurt hier.
1: Nee.
0: Althans, op dit moment niet.
1: Ik kom richting Rotterdam vandaan, maar goed, ik kom overal en... Ja. Ja, ik vond het erg leuk om een open podium te gaan presenteren. Mm-hmm. Dat had ik al eens eerder ergens gedaan. En ik wilde dat graag voor mezelf in gaan zetten. En ik kwam in Schollevaar. En binnen 2 minuten was het geregeld. Dus het was heel erg leuk.
0: Ja, nou dat is toch ook leuk. Want ja, je bent niet helemaal onbekend hier, toch?
1: Nee hoor.
0: Nee.
1: Heel vroeger nog bij de illegale radio gezeten.
0: Ja.
1: Ook in Capelle. Dus,
0: ja, nou ja, dat is... En het open podium, want ja... Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want je organiseert het sinds een paar maanden?
1: Ja, klopt. Ja, ja, we zijn in de zomer begonnen. En het is elke derde donderdag van de maand.
0: Ja, dus dat is volgende week.
1: Dat is volgende week.
0: Ja, dus dat is wel heel snel.
1: Ja, ja. En als mensen zich willen aanmelden, kan dat. En wil je zingen, dan kan het. Wil je een gedicht voordragen? Heb je een leuke sketch? Speel je mooi gitaar? Mm-hmm. Het is allemaal... De apparatuur is aanwezig.
0: Ja.
1: Goede vriend van mij die doet de techniek. En die heeft heel veel spullen bij zich. Dus het klinkt hartstikke goed daar. Okay. En schroom niet dat je denkt... Oh, ik ga misschien wel eens een beetje off-key. Of ik heb het nog niet zo goed onder de knie. Mm-hmm. Ja, daar is een open podium voor. Gewoon respect voor iedereen die daar staat.
0: Ja.
1: En heel knap dat de mensen dat durven. Nou, en ook wel eens als we mensen hebben en die zeggen... Oh, maar dat durf ik niet hoor. Vorige keer ook een moeder met twee dochters. Die zeiden, nou, ik ga echt niet. En toen hadden ze gezien dat er meerdere mensen zongen. En dat het ook niet altijd perfect gaat. En die hebben toch hartstikke leuk aan zingen. En die komen volgende week weer.
0: Ja, dus het is eigenlijk van alle leeftijd als ik jou een beetje hoor.
1: Ja, wel vanaf 16.
0: Nou, oké, goed,
1: niet
0: maar
1: echt
0: ja.
1: Kinderen, ja. Want ja, dan weet je niet of ze angstig worden of gaan huilen.
0: Ja.
1: En vanaf 16 ben je gewoon welkom.
0: Ja, en muziek, maar wat, van allerlei dingen die daar
1: komen. Ja, er is iemand die zingt heel mooi oudere nummers, dus zeg maar jaren 60. Nou, dat is prima. En dan onze technicus wil dat van tevoren weten. En dan zorgt hij dat hij de muziekband ervan heeft.
0: Okay.
1: Of tenminste, de muziekband klinkt heel professioneel, maar de YouTube, hè.
0: Ja.
1: Hij kan ook de stemmen eraf vervagen. Dus als je zegt, ja, dat nummer is leuk, maar dat bestaat niet in karaoke.
0: Mm-hmm.
1: Nou, gaat het even langs Jeroen en dan is hij er wel in karaoke.
0: Ja.
1: We hebben ook nog een schermpje, daar kan je opkijken als je niet zo tekstvast bent. Dus als je denkt, van nou, het is leuk, maar ik wil toch even spieken, dan is dat er ook.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel gezellig.
0: Ja. Hey, en als je, nou is het volgende week donderdag, moet je dan, als je daar wil staan op het podium, is het dan zo dat ik aan moet melden? Of,
1: ja, voor de
0: ik
1: mensen...
0: kan me voorstellen dat je heel veel mensen krijgt en dat je het ook een beetje.
1: Nee, we willen wel zien even wie er komt en hoe we met de tijdplanning zitten. Dus als het wat rustig is, kan je een paar nummers doen. Is het druk, 1 of 2 nummers, dus daar hangt het vanaf. Ja, er is een speciaal telefoonnummer voor.
0: Nou, doe maar.
1: Ja, 06 83 18 83 00. En dat is gelijk ook de WhatsApp. Je kan ook gelijk WhatsAppen.
0: Okay.
1: En wil je als publiek komen, dan kan je gewoon langskomen.
0: Okay,
1: en
0: dus
1: dat is op Stationsplein 20. Dus links schuin tegenover de treinstation Schollevaar en de bus. Dus het is heel
0: makkelijk
1: toegankelijk.
0: Bereikbaar.
1: Ja.
0: Ja, makkelijk bereikbaar.
1: Ja.
0: Willen jullie dan ook weten of iemand... want iedereen kan zich natuurlijk aanmelden. Uh-huh. Maar het zal in de regel natuurlijk heel serieus zijn als je dat kon doen. Maar willen jullie van tevoren weten wat de prestaties van iemand zijn? Of blijkt dat ter plekke?
1: Nee, dat blijkt ter plekke.
0: Ja.
1: Want ik vind dat een beetje... Ja, dan moet je al gaan beoordelen of iemand wel goed genoeg is. En het is vooral iets waar mensen plezier in hebben. En ook mensen die een beetje vrees hebben om op te treden. Die kunnen daarmee oefenen.
0: Uh-huh.
1: Dus maar over het algemeen, de mensen die komen, die zingen gewoon hartstikke leuk.
0: En is er een beetje talent? Want je hebt al een paar avonden gedaan.
1: Ja,
0: beschrijf
1: zeker.
0: Je zo'n avond hoe het gaat? Gewoon?
1: Er is een meneer, die is wat ouder en die zingt hartstikke goed. En ik vind het ook erg leuk om een duet met iemand te zingen. En,
0: dus je doet zelf ook mee? Als het kan.
1: Ik doe zelf ook wel mee. Okay, als er tijd voor is, doe ik ook mee. Ja. Ja, als er geen tijd is, gaan ze allemaal voor. Maar als er tijd voor is, dan doe ik ook mee. En een vriendin van mij, Emily, daar heb ik het mee opgezet. Okay. En Jeroen is de technicus, dus wij doen het met z'n drietjes. En ja, dat is altijd hartstikke leuk. Heel gezellig. En ja, ik heb gisteren was ik in het Zuidpleintheater, zaal Z. Dat is altijd leuk met Roepot. En dat is eens in de zoveel maanden. En daar was een meneer en die heeft Joe Cocker nagedaan op tv. En die heeft ook wel gewonnen. En die zat daar en die gaf ook een nummertje weg. Dus ik zeg, goh, vindt u het leuk om eens te komen volgende week? Hij zegt, ik ben er. Nou, dat zijn hartstikke leuke dingen natuurlijk.
0: Philby?
1: Wat zeg je?
0: Philby?
1: Ik weet echt niet meer hoe die meneer heet. Zijn kaartje ligt thuis. Okay. Maar het is een oudere meneer. En hij is echt Joe Cocker. Hij heeft met allerlei The Voice en zo meegedaan. En ja, dat vind ik dan leuk. Dus dan nodig ik iemand uit. En vorige keer dat ik in zaal zet was, was er een meneer. En ja, die leidde grote orkesten. En toen zei ik van, goh, vind ik het leuk om te komen. En die wilde een sketch doen. Ja, de mafse dingen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk
1: leuk. En dan mocht ik bruidje spelen. En hij was dan iemand die iemand ging trouwen. Nou, we hebben ons rot gelachen.
0: Ja, ja, ja,
1: maar dat zijn dingen, ja, daar kom je niet op. Hij zegt, heb ik altijd al willen doen.
0: Ja, die ontstaan spontaan. Ja. Het is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Hé, hey, luister eens, dan heb je... ga je mensen ook beoordelen dan? Of is het gewoon wat ze doen?
1: Nee, dat vind ik zo eng. Nee, dan moet je een cijfer of zo gaan geven.
0: Nee.
1: En de ene krijgt een 6, die voelt zich heel treurig. En de ander krijgt een 8. Nee, iedereen is gelijk. En hartstikke knap als ze het willen doen en kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus allemaal welkom.
0: Ja, want ik zat ergens te lezen en dan moet ik even spieken hoor. En ik weet niet meer waar ik het vandaan heb, maar dat zal waarschijnlijk van AI. Maar daar staat, heb jij een talent en wil je dat graag laten zien? Zingen, dansen, een instrument bespelen, een gedicht voordragen, buikspreken, neusfluiten, marionet spelen, snel tekenen. Snel tekenen? Of iets anders. Verras ons bij het open podium.
1: Ja, snel tekenen heeft AI er zelf bij gezet.
0: Dat denk ik, ja. Dat denk ik.
1: Er is niet veel geluid bij nodig.
0: Ja, nee, maar alleen, ik kom voor de rest, want dat is een beetje jammer. En wij zijn blij mee dat je hier bent natuurlijk. Maar er is voor de rest, ik heb echt moeten zoeken
1: om
0: te kijken.
1: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, het is natuurlijk specifiek voor de kapellenaren.
0: Ja.
1: En als ik ergens anders loop en denk, daar wil ik een poster plakken, dan mag dat niet. Want het wordt gesubsidieerd natuurlijk. Door kapellen.
0: Ja.
1: Dus dat is wat beperkt. Maar we hebben wel posters bij winkels opgehangen. In winkelcentra in kapellen. Maar bij heel veel winkels mag dat ook weer niet. Want als je een keten hebt, dan mag er niks op het raam geplakt worden.
0: Nee, dat zijn de beperkingen natuurlijk.
1: Ja, maar bijvoorbeeld op Stationsplein, daar heb je ook dat winkelcentrum. Ja. Daar hangen de posters.
0: Schoolver.
1: Maar die worden ook wel regelmatig weer weggehaald. Dus dan ga ik weer met mijn poster en een stukje plakband. En dan ga ik ze er weer op plakken.
0: Ja. Maar want ook de huizen van de wijk, die hebben ook... waar ze aankondigingen doen van wat er allemaal staat te gebeuren in de komende weken. Ja. Nou ja, ontzettend leuk natuurlijk.
1: En op Facebook. Ik doe zelf bijna niks met Facebook. Maar mijn technicus vindt dat leuk. En die zegt, ik zet het in de kapellengroep. Dus daar schijnt het ook te staan. Ik heb het nog niet gezien. Maar daar schijnt hij dus ook in te staan.
0: Ja, het is natuurlijk ook misschien een idee voor meerdere huizen van de wijk in kapellen. Want komen er alleen mensen uit Scholevaar? Of is het heel Kapelle wat dan daar naartoe komt?
1: Nou ja, er komen ook wel eens mensen uit Gouda of uit Rotterdam.
0: Okay, ja.
1: Want die horen dat dan of die hebben iemand in Kapelle. En die nemen dan iemand mee. Ja, die zijn natuurlijk ook welkom.
0: Ja, ja. Nou ja, dat. En het begint om 8:00?
1: Ja, 7:30, 7:45 inloop.
0: Ja.
1: En dan is de technicus druk bezig. En wij zijn bezig met de tafels en stoelen. Om het op een leuke manier neer te zetten. En 8:00 gaat het beginnen tot 10:00.
0: Ja.
1: En ja, het is altijd heel erg gezellig.
0: En het is kosteloos. Je kan binnenlopen.
1: Je kan
0: als publiek binnenlopen.
1: Ja. En als je wat wilt drinken, is het 1 euro koffie, thee of limonade.
0: Nou ja, ik bedoel, daar kan je hand niet voor omdraaien. Ik bedoel, dat is voor iedereen weggelegd.
1: Dus ik zou zeggen, kom gezellig als publiek of meld je aan 06 83 18 83 00. En dan zien we je graag volgende week donderdag. Elke derde donderdag van de maand.
0: En dat is dus dat is de komende periode, zeg maar. Volgende week donderdag dus. Maar
1: ja, de 15e. Ja.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan zo nog even verder praten. Dit was eventjes voor wat betreft het open podium. Ja, ik had natuurlijk Brian Ferry en we hadden net Robin S. Maar de volgende plaats, zegt hij jou iets? Boston?
1: Ja.
0: Kan dat ermee door?
1: Ja, goed nummer ook.
0: Oké, nou doen we dat dan.
1: Ik draai toch even. On a train.

Kijk, en dan, word je, dan denk je van ik start even het weerbericht. Want Leen de Koning die is met vakantie. Hè, daar bellen we altijd zo rond deze klok, rond deze tijd mee, 10:30. En dan moet ik heel even... nou, weet je wat, we doen eerst een andere plaat en dan kom ik zo even met het weerbericht. Ja.

0: Ja, One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. Nou, Colinda, dat was ook weer een plaat, toch?
1: Ja,
0: volgens mij gaat het wel aardig. Ja, ik heb er niet specifiek op uitgekozen, maar...
1: Helemaal leuk.
0: Hey, jij bent hier naartoe gekomen, maar het weer was nou niet zo fantastisch, toch?
1: Nou, ik kan zo vertellen wat het weer doet. Het is nat en het is nat en het regent.
0: Ja, en volgens mij blijft dat ook zo. Want Leen de Koning, die we altijd bellen op de vrijdagochtend... die nu even in Oostenrijk zit voor gezellige dagen daar. Maar het weerbericht is voor vandaag, vrijdag 9 oktober... dat er maar weinig verandering in het weer komt ten opzichte van gisteren. De kans op buien die blijft groot. Dus wat dat betreft, nou... En die kunnen lokaal ook pittig zijn. Er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. In de middag bedraagt de temperatuur maximaal 16 à 17 graden. In het weekend, ja, als je een leuke plan had... is er weinig kans op verbetering van het weer. De kans op buien blijft groot. En af en toe, ja, dan breekt de zon door. Nou, dat biedt toch perspectief, toch, zou je toch zeggen? En de middagtemperatuur die bedraagt dan rond de 15 graden. Ja, wat voor plaatje moet je daar dan bij uitzoeken? Nou, de
1: It's raining, man.

0: Ja, It's Raining Men. Ja, een beetje op het soort dag wat het vandaag is. Een beetje sombere dag. Ja, Colinda, je bent nog gezellig in de studio.
1: Ja. En,
0: maar je had het over het open podium er straks. Wat volgende week donderdag, we kunnen het niet genoeg zeggen, wordt georganiseerd vanaf een uur of kwart over zeven, half acht kun je binnenlopen.
1: Ja, kan je binnenlopen, ja.
0: En nou ja, dan kan je je kunsten vertonen, om het maar zo te zeggen. En dat kan op diverse fronten. Maar heb jij voor de rest ook nog wat met muziek? Want volgens mij heb jij, want je vertelde heel snel dat je ook nog iets van Kade ook gewoon voor de leut doet.
1: Ja, ja. Bij Emily, die ook meehelpt met het open podium, die heeft dan een karaoke. Dat is ook altijd erg leuk, eens in de maand. En ik kom zelf in Zevenkamp, die doen het meestal eens in de twee maanden. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: En wat heeft dan je voorkeur qua nummers? Zijn dat de smartlappen of de ethisch?
1: In Zevenkamp gebeurt dat vaker, dus dan denk ik oké. Maar gewoon mooie Engelse nummers of Italiaanse nummers. Niet dat ik Italiaans kan spreken, maar fonetisch opschrijven, dan kom je heel end.
0: Ja, tuurlijk.
1: En er is vaak een man die ook heel goed kan zingen. En daar doe ik dan duetten mee en tweede stem. Ja, dat vind ik helemaal leuk.
0: Ja, dat is toch ook hartstikke leuk om te doen. En je bent hier in de studio te gast. Maar je hebt wel eens wat meer met radio gedaan. Je hebt wel enige ervaring op dat front.
1: Ik ben op mijn 15e begonnen met illegale radio.
0: Oh, dat knippen we er even. Oh nee, laat maar ook. Zo lang geleden. Is verjaard, zeggen ze dan.
1: Ja. Nee, ik luisterde altijd naar de radio met mijn moeder. En we vroegen er plaatjes aan.
0: Ja.
1: En toen vroegen ze, we zoeken eigenlijk wel mensen voor de radio.
0: Mm-hmm.
1: En ik was echt zo'n iemand van, wow, eng. En dat ga ik echt niet doen. En mijn moeder zei, ga nou gewoon.
0: Ja.
1: Dus mijn vader zei, ik laat jou niet alleen gaan. Ik breng je met de auto. En ik houd in de auto wel op de radio. Want dat was gewoon dan te horen in de gaten. En mijn eerste kennismaking was om 7 uur werd ik er afgezet. Elk uur een andere DJ. En om 2 uur 's nachts werd ik opgehaald. En ik vond het helemaal geweldig.
0: Ja.
1: En toen een week later bij een oudere man die er zat. Die had een moederdagprogramma. En daar was ik dan te gast. Maar hij zegt, start jij maar een plaat in. En ik vond het zo leuk. Dus ik heb dat helemaal geleerd.
0: Ja.
1: En ik zat op een gegeven moment hele middagen gewoon aan elkaar te mixen. Hè.
0: Ja, dus, het is ook leuk
1: met
0: ook.
1: Met jingles ertussen en de reclames ertussen. En dat was toen de tijd big business.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja, en zo ben ik eigenlijk ingerold.
0: Ja. Dus, en die zender heeft lang kunnen bestaan. Want er werden er ook nog eens een paar opgerold. Hè?
1: Ja, af en toe werd die opgerold. Maar dan hadden ze ergens anders alweer een steen.
0: Diverse locaties.
1: En dan ging het weer verder. En Radio mooi. Amerika was toen een hele grote.
0: Ja.
1: En dat was een goede vriend van mij. En ik zat toen bij Joko 3. Ja, Joko 3, wat een naam. Maar dat was ook wel een van de grootste stations daar. Maar ja, als je daar dan binnenkomt en wat je hoort en wat je ziet, dat is iets heel anders. Hè? Dus dat is een oud huis, een bedstee waar de singeltjes in staan.
0: Ja.
1: Dames van lichte zeden beneden. Dus ik vond dat heel spannend allemaal.
0: Kan me voorstellen. Ja, maar wel een mooie tijd daarmee te beginnen. Ja. We gaan naar de Buggles. Video killed the radio star. I heard

Goeiedag, mijn naam is Maaike Eckhart en ik ben vrijwilligersmakelaar bij Capelle Doet, onderdeel van Welzijn Capelle. Vrijwilligerswerk. Misschien doe je het al of denk je er wel eens over na om iets voor een ander te betekenen. Maar waar begin je? Gelukkig helpt Capelle Doet je op weg. Op donderdag 29 oktober tussen 11 en 3 organiseert Capelle Doet een vrijwilligersmarkt in de Koperweek. Meer dan 20 maatschappelijke organisaties zijn aanwezig om je alles te vertellen over hun vrijwilligerswerk. Een mooie kans om kennis te maken, vragen te stellen en te ontdekken wat bij jou past. Ook Capelle Doet is erbij. We laten je graag ons nieuwe platform zien en help je direct met het aanmaken van een profiel. En als dat gelukt is, krijg je van ons ook nog een leuke Capelle Doet shopper mee naar huis. Dus, ben je nieuwsgierig naar vrijwilligerswerk of wil je ontdekken wat je kunt betekenen voor een ander? Kom langs op de vrijwilligersmarkt en laat je inspireren. We zien je graag op 29 oktober tussen 11 en 3 in de Koperweek.

Ja, u luistert nog steeds naar Kletskoek. Oscar Sprenger is mijn naam. En we gaan lekker door tot 1 uur. Auto en Motorclub, de Skymasters uit Nieuwekerk. Die organiseert morgens 10 oktober een herfstpuzzelrit. Nou, als je naar buiten kijkt bij dit weer, dan kan je niet anders constateren als dat het inderdaad herfst is. Er zijn bij die rit leuke opdrachten in de rit verwerkt. Die wordt verreden in de omgeving van Nieuwekerk aan de IJssel. De lengte van de rit die is 23 kilometer. En voor de nieuwelingen die het nog nooit eerder hebben gedaan, is er voor de start een uitleg van hoe je een puzzelrit kan rijden. Na de rit wordt er alles verteld over hoe de rit in zijn werk ging. De winnaar van de autopuzzelrit wordt beloond met een mooie herfstprijs. En na afloop van de rit is er ook een verloting waar leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Je hoeft om mee te doen met de puzzelrit morgen van de Skymasters geen lid te zijn om mee te rijden. En voor de rit kan worden ingeschreven vanaf 1 uur morgen tot 2:30 bij View at the Park, Klein Hitland 2, Nieuwekerk aan de IJssel. Het inschrijfgeld voor niet-leden is €12,50 per auto en je moet het wel contant betalen, want gepind worden, dat kan er niet. De rit die start vanaf 1:15. En voor meer informatie over reglementen en dergelijke, zie de website van www.skymasters.nl.

Ja, driver's seat. Ja, we gaan wel aardig naar de klok van 11 uur toe. Maar dat betekent niet dat kletskoek eindigt. We gaan nog vrolijk 2 uurtjes door. Nou ja, blijf lekker luisteren. Schenk een kop koffie in. En dan zijn we na het nieuws van 11 uur weer bij u terug. Tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal hoogtemeldingen van vrachtwagens bij tunnels in de regio blijft toenemen. Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat aan Rijnmond heeft verstrekt. In de maand september ging de Drecht-tunnel meer dan 200 keer dicht omdat er een te hoog vrachtwagen stond. Dat is 60% vaker dan dezelfde maand vorig jaar. En het komt erop neer dat de tunnel bijna 7 keer per dag dicht gaat. In augustus was er ook al een forse stijging zichtbaar. Dat was ook bij de Noordtunnel het geval. De forse stijging komt vooral door een toename van het vrachtverkeer dat geen gebruik kan maken van de Papendrechtse brug. Ook mogen geen vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. De verwachting was ook wel dat het aantal meldingen nog verder zou toenemen in het najaar. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden noemt de rechtszaak die de Rotterdamse ondernemer Wim Beelen heeft aangespannen tegen een raadslid van Pro in Rotterdam zorgwekkend en onwenselijk. Volgens de koepel lijkt het erop dat de zaak alleen maar is aangespannen om financiële en psychologische druk uit te voeren op de volksvertegenwoordiger. De zaak staat niet op zich. Vorig jaar was er een soort gelijke zaak tegen de raadslid van Volt in Amsterdam. Die had kritische kanttekening geplaatst bij het verhuurbeleid van een vastgoedondernemer. De raadslid werd daarbij in het gelijk gesteld. Maar dit soort zaken, zegt de vereniging, zorgt er mogelijk wel voor dat politici zich minder kritisch gaan uitspreken. Een Rotterdammer die een collega met een schep vol het gezicht heeft geslagen, hoeft daarvoor geen straf te krijgen. Volgens justitie is er sprake van noodweer. De twee collega's van het betonbedrijf en Pijnakker hadden ruzie gekregen. Zo had het latere slachtoffer de auto van de Rotterdammer bewerkt met een moker. In Pijnakker kwam het tot een confrontatie waarbij het slachtoffer eerst de voorruit van de betonwagen insloeg met een hamer. Daarop pakte de Rotterdammer een schep en haalde uit. Het slachtoffer moest daarna worden gereanimeerd. Justitie zegt dat het slaan met de schep een reactie was op het agressieve handelen van het slachtoffer. Daarom wordt er nu geen straf geëist. Het ministerie van Defensie en de Verenigde Staten willen een executie van een psychiater uit het leger live gaan uitzenden. In 2009 schoot hij 13 militairen dood op de militaire basis Fort Hood in Texas. De militairen zouden richting Afghanistan gaan. 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump al toestemming voor het inzetten van een vuurpeloton bij de executie. Sinds de herinvoering van de doodstraf in de VS werd zelden een vuurpeloton ingezet. De laatste keer was in 1936. De veroordeelde is een Amerikaan van Palestijns komaf. Hij wilde met zijn daad voorkomen dat moslims en Taliban gedood zouden worden in Afghanistan. Het weer, bewolkte periode met zon, er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien, morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Hier loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2 een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linde en Maasbracht 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
9: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
9: Radio Kapelle. Vrijdagen worden weer zoals vanouds, met bekende stemmen en met veel bezoek. Supporters van divers, pluimage en stijl zijn van harte welkom bij ons van Kletskoek. Omlijst door fijne klanken, in sfeer gekozen, passend bij het verhaal of juist op verzoek. Artiesten uit verleden, jaren of dagen en geluid van vandaag bij ons van Kletskoek. Het weer, fijn te weten en recent nieuws, beeldend aan u verteld, ook dat nieuwe boek. Gebeurt het in uw buurt, wij attenderen u graag, zoveel en zo leuk bij ons van Kletskoek. Een nieuw vers seizoen. We presenteren het met enthousiasme uit onverwachte hoek. Het kan allemaal, het is elke vrijdag op Radio Kapelle bij ons van Kletskoek.

0: Frans Ferdinand. Welkom bij tweede uur van Kletskoek. En Colinda, jij bent nog steeds gezellig hier in de studio. Jij dacht even dat dit Brian Ferry was.
1: Ja, hij heeft ook van die uithaaltjes aan het eind, wat Brian Ferry altijd doet.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heel bijzonder. Ik ga eens kijken wat hij nog meer heeft uitgebracht.
0: Ja, misschien moeten we dadelijk eens even googlen. Je weet maar nooit. Hè? Misschien dat het een alter ego van hem is. En,
1: ik wil gelijk nog even zeggen dat de studio er zo leuk uitziet. En mooi en gezellig. Dus ik zit echt op mijn gemak
0: in. Kan je nagaan. En dan zijn we nog maar met z'n tweeën in heel die studio. Als, de redactie, hè, want die hebben vandaag een activiteit om de koppen bij elkaar te steken, dacht ik. En een workshop of wat dan ook.
1: Okay.
0: Want ja, je moet natuurlijk elke dag aan de kwaliteit werken. En dat wordt hier wel gedaan. CKZ Vandaag. Kijk eens op die site. CKZVandaag.nl. Het nieuws van Capelle, Zuidplas en Krimpen. Dat kunt u daar allemaal terugvinden. De activiteiten staan er. Kortom, alles wat er gebeurt in Capelle. We gaan het straks misschien nog even hebben over het kindercollege wat hier in Capelle aan de IJssel nieuw is geïnstalleerd. Heet dat dan, hè? Door de burgemeester nogal lief. We moeten toch een beetje wakker blijven. Ook hier in de studio. Ik neem zo nog een kop koffie. We gaan naar Wake Me Up Before You Go Go van Wham.

0: Ja, we zullen er geen quizvraag over doen wie deze band was. Hè. Dat was natuurlijk Wham. Adela Den Breien, die is sinds kort beëdigd molenaar. Weet ik niet of je dat zo zegt, maar die is in ieder geval geslaagd voor het diploma molenaar. En die is een molenaar op Molen de Windlust in Nieuwekerk aan de IJssel. Thomas ten Bresser en Noah van den Heuvel die hadden deze week in IJsselnieuws een gesprek met haar. En daar kunt u nu even naar luisteren.
1: Molen Windlust in Nieuwekerk, want die heeft er een nieuwe molenaar bij. Adela Den Breien slaagde afgelopen donderdag voor haar molenaarsexamen en is daarmee de eerste vrouwelijke molenaar bij Windlust in ruim 5 jaar. Adela, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ja, hoe gaat zo'n examen nou eigenlijk in zijn werk?
2: Je moet laten zien dat je de molen kan bedienen. En dus de molen op de wind zetten, de zeilen erin hangen. En verder hebben ze allerlei vragen over het weer, want dat is heel belangrijk voor een molenaar. En ook allerlei technische vragen over hoe een molen gebouwd is.
1: Ja, en zo'n molen, dat kan dus gewoon draaien blijkbaar, begrijp ik uit je woorden.
2: Absoluut.
1: Sorry Adela, maar ik heb weinig verstand van molens. Maar gelukkig hebben mensen zoals jij die daar wel verstand van heeft. Want ja, hoe is het om zo'n molen, ja, om daarin te werken? Wat moet je allemaal doen?
2: Het is een heel groot apparaat eigenlijk. Heel oud ook. En wat je moet doen is, je moet zorgen dat de wieken in de wind komen te staan. Dus de kap van de molen ligt los erop. Ligt los op de molen. En die moeten we in de wind draaien. Beneden met de staart. Dus dat met een rad. En dan doen we de zeilen erop of niet. Het ligt eraan hoeveel wind er is. En dan draait de molen.
3: Het klinkt voor mij heel ingewikkeld in ieder geval.
2: Moeten jullie een keer komen kijken.
1: Ja, dat kunnen we doen hoor.
3: Dat lijkt me oprecht heel erg leuk. Maar hoe ben je eigenlijk ooit erbij gekomen bij het molenaarsvak?
2: Nou, ik was verpleegkundige. Ik heb de afgelopen, voor mijn pensioen, 31 jaar in de Erasmus MC in Rotterdam gewerkt. En toen ging ik met pensioen en toen wilde ik iets anders doen dan in de gezondheidszorg werken. Dus toen ben ik bij de molen terechtgekomen, want alle molenaars zijn vrijwilligers. Maar niet met de bedoeling een molenaar te worden, maar in het winkeltje te werken.
1: Maar uiteindelijk ben je toch molenaar geworden.
2: Ja, omdat er zo weinig te doen was in de winkel, zei de molenaar, nou kom maar naar boven, dan kan je ons helpen. En zo is het gekomen dat ik die opleiding ben gaan doen.
1: Wat vind je er zo mooi aan om te werken aan die molen?
2: Nou, het is natuurlijk een heel oud instrument. En het is heel waardevol geweest voor het droogmaken van de polders hier in de omgeving. En dat moeten we houden.
1: Ja, en ik kan me toch zo voorstellen, want we hebben autorijlessen, dan leer je autorijden. Maar ja, wat moet je allemaal leren en wat hebben ze je allemaal geleerd voordat ze zeggen, nou mevrouw, hier heb je je certificaat, nu ben je officieel molenaar.
2: In ieder geval hoe je de molen moet bedienen, dat heb ik van de andere molenaars geleerd. Hoe je hem op de wind moet zetten, hoe je de zeilen erin moet hangen. Op Molen de Windlust dan malen we ook graan. Dus dat heb ik ook geleerd, maar dat hoort niet bij het examen. En heel veel van het weer, hè, want je moet natuurlijk wel kunnen zien of er slecht weer aankomt. Onweer of hardere wind, dat het dan gevaarlijk is om de molen te laten draaien. Dus ja, je moet echt heel veel leren.
1: En dan moet je hem vastzetten of zo?
2: Ja, dan kan je hem weer vastzetten, ja.
1: Ja, Noah is mij een beetje...
2: Jullie moeten echt eens een keer komen kijken.
1: Ja, Noah die is mij een beetje aan het uitlachen hier. Die denkt van, die jongen die heeft helemaal nergens verstand van. Dat is ook zo als het gaat om dit onderwerp. Je bent wel de eerste vrouwelijke molenaar bij de Windlust in ruim 5 jaar. Hoe populair is dit vak op dit moment?
2: Voor vrouwen bedoel je of in het algemeen?
1: In het algemeen.
2: Het zijn... Het merendeel deel van de mensen die deze opleiding doet zijn met pensioen. Want het is vrijwilligerswerk. Behalve op Kinderdijk en in de Zaanstreek worden de molenaars betaald. Maar de meeste molens die draaien hier in de omgeving en verder in Nederland, dat zijn allemaal vrijwillige molenaars.
1: Oké, dus je weet niet of het heel populair is of dat wel meevalt. Of staan er mensen aan de deur te kloppen?
2: Er zijn best wel wat mensen die deze opleiding doen. Want je moet ook naar school. In Dordrecht ben ik geweest. En er was dan één keer in de maand een avond. En er zaten zo 25 mensen die de opleiding deden. En die waren alleen uit Zuid-Holland.
1: Ja, en het waren zeker allemaal mannen, of niet?
2: Nee. Oh. Nee, nou, laten we zeggen 3/4 mannen en 1/4 vrouwen.
1: Oké. Dus je was niet helemaal alleen, maar er waren niet heel veel vrouwen.
2: Nee. Er waren niet heel veel vrouwen, nee.
1: Ben je ook de enige vrouwelijke molenaar die nu werkt in Nieuwekerk?
2: Ja, er is één molen in Nieuwekerk, dus ik ben de enige vrouwelijke molenaar op dit moment.
1: Nou, en wanneer kunnen mensen je voor het eerst officieel als molenaar aan het werk zien? Of is dat niet voor het brede publiek?
2: Woensdag. Aanstaande woensdag. En dan die woensdag daarna ben ik er ook. Wij zijn op zaterdag en op woensdag open.
1: Nou, wij maken even een afspraakje dan, hè?
2: Ja.
1: Dan komen we even bij je langs. Afgesproken?
2: Ja. Helemaal goed.
1: Nou, dat is hartstikke leuk. En heel veel succes, hè, de aankomende dagen en de tijd.
2: Oké, dankjewel.
1: Veel plezier ook. Adela. Ja. Van Molen Windlust uit Nieuwekerk. Ze is officieel molenaar. Ze is de eerste vrouwelijke molenaar in 5 jaar tijd.

0: Ik hoop dat mijn Italiaans voldoet als ik dat zo uitspreek. Eros Ramazzotti. Ook altijd lekkere muziek. En zeker als het een beetje zo'n dat druilerige weer is, ja, dan heb ik toch altijd nog een klein beetje zomeridee als ik deze muziek hoor. Ja, Colinda, je bent nog steeds gezellig in de studio. Ja, dat open podium moet het toch nog even zeggen. Wanneer was dat hem ook weer? Om even dat geheugen bij de mensen die zitten te luisteren op te frissen.
1: Ja, nou dat is 15 oktober, dus dat is volgende week donderdag. Ja. Elke derde donderdag van de maand is het. En de mensen zijn welkom vanaf 7:15 binnenlopen. Om 8:00 beginnen we tot 10:00.
0: Ja.
1: En je kan daar een drankje kopen voor 1 euro, koffie, thee, limonade. En mocht je daar als publiek bij gaan zitten, van harte welkom. Hoef je je niet aan te melden. Wil je graag iets ten gehore brengen? Je kan leuke ukulele spelen. Je kan een mooi gedicht voordragen. Je wil een sketch doen. Je wil zingen. Je wil gitaar spelen. Kan allemaal. Apparatuur is ervoor. Dan zou ik zeggen, bel even 06 83 18 83 00. Of zeg even daar op de WhatsApp wat je wil. En dan hebben we ook een eigen WhatsApp groep. En we hebben ook een eigen Telegram groep. Dus als je wil, kan je daar ook in komen.
0: Kortom, alle mogelijke informatiekanalen die zijn er. En het is Huis van de Wijk Schollevaart.
1: Huis van de Wijk Schollevaart, Stationsplein 20. Ja, dus het zit schuin tegenover de trein en de bus.
0: Ja. Het is bij het winkelcentrum de Schorver.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hey, dat is volgende week. Dat ga je zelf keihard mee aan de slag. Hartstikke leuk. Maar je had ook nog een andere activiteit in de buurt.
1: Ja, ik krijg regelmatig dingen door van mensen.
0: Ja.
1: Dat heeft de naam Weggeefmarkt Boutique Renew. Kom gezellig langs. En iedereen kan daar met een klein budget gratis shoppen. En dat is op het Malmeupad 60. En dat is natuurlijk hier zo...
0: Dat Oosterfrank, aan de andere kant van de Kapelseweg.
1: Ja. Ja, en de dame die dat doet heet Grecia. En dat is van stichting Omnia Originals. En er zijn te verkrijgen schoenen, kleding en nog veel meer. Vrijdag 16 oktober. En het is samen ontmoeten, samen delen. Iedereen hoort erbij van 1 tot 5.
0: Nou, dus dat is volgende week vrijdag.
1: Malmeupad 60.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Pad nummer 60. We gaan zo bellen met Eelco de Bruin om te horen of er morgen nog gevoetbald gaat worden. En of hij daar nog verslagen van doet in de IJsselsport-uitzending van 2 tot 5. We draaien tot die tijd even Hulco en Solto.

0: Ja, het is het heel toevallig 11:30 precies, Eelco. Dat is normaal gesproken de tijd die we proberen te bereiken, maar het lukt niet altijd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Maar ja, aan jouw zomerse muziek ligt er in ieder geval.
0: Nee, ja, ik probeer toch een beetje vreugde in de samenleving te brengen. Hè. Dat moet je altijd doen. Hè. Goedemorgen. Nogmaals, fijn dat je aan de lijn bent. Ja, dat betekent dat we het over het sporten gaan hebben morgen. Maar even nog daarover afgelopen weekend. We hebben het wel eens over korfbal, maar er was weer zo'n uitslag, hè?
1: Ja. Ja, meerdere zelfs. Ja. Het was eigenlijk wel een recordweekend voor de IJsselsport voetbalclubs. Want bij de wedstrijden die gespeeld werden, vielen gemiddeld 6,3 doelpunten per wedstrijd. Ja,
0: waar haal je het vandaan, hè?
1: Dat zijn inderdaad korfbaluitslagen, ja. Zoals jij al zegt. En ja, de gekste was eigenlijk wel die tussen de wedstrijd van Zwervers. Die is uiteindelijk met 6-5 verloren.
0: Ja.
1: Stonden 5-1 achter bij rust. Wisten nog tot 5-4 terug te komen. En werd het dus spannend. Maar uiteindelijk was het dus toch een nederlaag met 6-5. Daar dus 11 treffers.
0: Ja.
1: En ja, ook bij CKC werd er heel wat gescoord afgelopen zaterdag. Want die ploeg van trainer Mario Meijer, ja, won met 8-3 op bezoek bij HOV. Ja. Terwijl het bijna een uur spelen stond CKC nog met 2-1 achter. Dus ja, krankzinnig half uurtje daar in die laatste fase van die wedstrijd.
0: En wat gebeurt daar dan? Zijn er dan mensen uitgestuurd of zo? Of?
1: Nee, dat niet. Dat is, ja, gewoon ongrijpbare van sport, denk ik. En dat maakt het ook wel weer zo leuk, toch?
0: Nou, dat maakt het ook zeker. Ja, ja. Hey, en je had over CKC, maar die doen het ook verdraaid goed, hè?
1: Ja, zijn wel begonnen met een nederlaag, maar hebben de afgelopen twee wedstrijden in ieder geval wel gewonnen. En haken daardoor wel aan in die top van die derde klasse. Bifair daar koploper met 9 punten en CKC op dit moment vierde met 6. Dus ja, de marges zijn nog klein. Dus nou ja, laten we hopen dat de CKC in ieder geval de stijgende lijn te pakken heeft. Als we toch naar die ploeg kijken, die spelen morgen thuis tegen Esto. En nou, dat is de nummer 2. Dus gelijk een leuke kraker voor CKC om echt te peilen waar ze op dit moment staan.
0: Nou ja, dat is zeker. Nou ja, de ploegen doen het in de regel niet slecht, toch? Ik bedoel, Zwervers, als je het met vorig seizoen vergelijkt, nu 6-5 die uitslag wel verloren. Maar volgens mij zit daar toch wel een beetje muziek in. En Capelle, nou ja, een gelijk spelletje. En Nieuwekerk won dik. Dus zo verkeerd gaat het toch niet?
1: Ja, nou ja, Zwervers heeft toch wel, heeft pas 1 puntje uit 3 wedstrijden. Hè?
0: En
1: het lek lijkt daar toch nog niet helemaal boven. En dan gaan ze morgen ook spelen tegen Hellevoetsluis. Hellevoetsluis was vorig seizoen een ploeg die lang meedeed om de titel. En staan nu ook weer op een gedeelde tweede plaats met de 7 punten uit 3 wedstrijden. Mm-hmm. En treffen dus Zwervers met slechts 1 puntje. En dat is ook de wedstrijd die we morgen onder andere live gaan verslaan in IJsselsport. Tussen Zwervers en Hellevoetsluis. Het wordt toch wel een beetje een wedstrijd waarin Zwervers toch een keertje wel de punten moet gaan pakken. Want ja, compliment is leuk, maar je koopt er niks voor.
0: Nee. Maar het scorend vermogen, zou je zeggen, dat is dan dik in orde. Dus ja, de rest moet dan ook nog komen, zou je maar zeggen.
1: Hey,
0: Capelle, dat is die moeten morgen toch de puntjes kunnen pakken?
1: Ja, dat lijkt
0: zou je
1: dan
0: zeggen?
1: Zo, hè? Omdat Spijkenisse hekkensluiter is. Ze pakken slechts 1 punt uit 6 wedstrijden. Maar ja, als je de uitslagen van Spijkenisse bekijkt, het zijn helemaal geen dikke nederlagen die de promovendus te pakken krijgt.
0: Uh-huh.
1: Speelde bijvoorbeeld 0-0 uit, gelijk bij Westlandia. Is knap. Voor met 2-3 van Scheveningen. Voor met 2-3 van Heerensdam. Dus ja, het is wel een ploeg waar je rekening mee moet houden. En ja, geloof mij, elke ploeg gaat een keertje winnen. En hoe langer je blijft verliezen, hoe dichterbij die eerste overwinning natuurlijk
0: dat
1: ook,
0: is ook weer zo. Ja.
1: Naar voren toe komt. En ja, Capelle heeft nou niet echt een ploeg die heel makkelijk wegloopt bij een tegenstander. Dus ik denk gewoon dat het morgen toch weer een spannende wedstrijd wordt in IJsselsport. Die tussen Capelle en Spijkenisse. Ik denk dat Capelle zich niet te vroeg rijk moet rekenen.
0: Nou ja, jij zit morgen langs de lijn daar bij Capelle. Zit je overdekt of?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt die VIP-plaats daar natuurlijk.
1: We hebben afgedwongen dat we een zonnetje hebben morgen. Dus,
0: afgedwongen bij de contractonderhandelingen. Hey, want je hebt morgen van 2-5 3 wedstrijden,
1: Ja, inderdaad. Eerder genoemde Zwerf, Roepersluis en zojuist Capelle tegen Spijkenisse. En we hebben morgen ook DCV tegen EBOH.
0: Ja, oké. Okay,
1: en DCV is eigenlijk ook, dat is wel een ploeg die goed is gestart aan de competitie eigenlijk. Mm-hmm. Verloor nog niet in die eerste drie wedstrijden. En treft morgen EBOH, wat pas één puntje pakt uit die eerste drie. Dus lijkt ook een goede overwinning in te zitten voor de Krimpenaren.
0: Nou ja, jullie zijn er met de verslaggevers, waaronder jij zelf, langs de lijn aanwezig. Ik wou nog één dingetje, want als ik het goed zeg, mijn sportkennis is niet zo vreselijk groot. SVS die heeft er ook een afgelopen weekend een overwinning gehaald. En daarvoor was het een korfbaluitslag. Dus die hebben ook de stijgende lijn weer een beetje te pakken dan.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En daar zal de trainer blij mee zijn geweest. Ja. Want de weken voor verloren ze met 0-7 van Cabau. En afgelopen zaterdag wonnen ze met 3-2 van Lopik. Dus ja. Dat is een goede uitslag. En laten we hopen dat SVS... Dat er dus morgen op bezoek gaat bij Swift Boys. En dat is een ploeg die één plekje boven SVS staat. 4 punten uit 3. SVS met 3 punten uit 3. En een goede tegenstander om weer de 3 punten eraan toe te voegen.
0: Nou, daar gaan we volgende week het dan weer over hebben. Elko de Bruin, heel veel plezier morgen. Ik hoop dat het een beetje droog blijft bij je. En een prettig weekend. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: Ja, u luistert nog steeds naar Kletskoek en we blijven nog eventjes. Mijn naam is Oscar Sprenger en Colinda, die is, Cordes, die is gezellig hier in de studio. Ja, ain't no sunshine anymore. Nou, als we naar buiten kijken, ik weet niet waar die vandaan komt, die zon, maar het zal wel de hoogtezon worden vandaan, denk ik.
1: Zou het
0: niet,
1: Colinda? Ja.
0: Nou ja, weet je, eigenlijk uitstekend weer om iets binnen te gaan doen.
1: Ja,
0: Ja, een activiteitje links of rechts.
1: Ja. Ja, zeker weten. Ja, bijvoorbeeld gezellig naar een 40-plus disco.
0: Nou, ik kan niet wachten.
1: Wijkcentrum Marie de Nielsen Erf 20 is dat. En dat wordt verzorgd door Emily. En zij doet dat enorm leuk. Dit is een 40-plus disco daar in het wijkcentrum. En dat is de 23e van 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. En dat is echt heel gezellig.
0: Oké. En moet je daar kaarten voor kopen? Of kun je er zo naar binnen schuiven?
1: Je kan er gewoon zo naartoe.
0: Oké, nou dat is hartstikke mooi. Nou ja, weet je, kijk, ik zeg wel eens meer. Ik heb een keer een, laat ik zo zeggen. Als je activiteiten organiseert hier in Capelle, in de wijhuizen van de wijk of iets in de buurt. Oscar@radiocapelle.nl. Als het een bericht is wat wij kunnen plaatsen, dan laten we dat ook zeker horen in Kletskoek. Dus wat dat betreft hartstikke goed. En daar zijn we ook heel blij mee met dat soort berichten. Longfellow Serenade, ken je die?
1: Het zegt me niks, maar vaak als ik iets hoor, denk ik, oh, dat is die.
0: Maar luister, dan krijg je de quizvraag. Gaan we hem eerst draaien?

0: was Longfellow Serenade van onze grote vriend Neil Diamond. Sweet Caroline, u weet wel. Sebastian Barel van CKZ Nieuws, die sprak met Nina Nussi. En zij zit vanuit de Kapelse Molukse gemeenschap in de werkgroep die de activiteiten deze maand rondom 75 jaar Molukkers in Nederland organiseert. En zoals gezegd, hij had een gesprek met haar en daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja, ik zit hier met Nina Nussi tegenover me in de bibliotheek in Kapelle aan de IJssel. Hier is de tentoonstelling 75 jaar Molukkers in Nederland. Nina, jij bent zelf van Molukse afkomst. Je bent opgegroeid in de Molukse wijk. Mag ik allereerst vragen, wat voor wijk is dat? Hoe zijn de mensen daar?
2: Ja, ik vind ze heel gezellig. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen over je eigen volk. Het is een hele warme gemeenschap vooral. We liepen net al even door de tentoonstelling heen. En toen vertelde ik je ook bij een van die platen. Hè, we zeggen altijd in Suka dan Duka. Dus in goede en slechte tijden zijn we er altijd voor elkaar. En het is bijna altijd wel vanzelfsprekend dat als er een gelegenheid zich voordoet waar aanwezigheid wordt verwacht, dat we er vaak in grote getalen ook zijn.
1: Ja, want hoe is het om op te groeien in zo'n wijk?
2: Ja, het is een community, hè, eigenlijk, om het in woorden uit te drukken. Maar soms denk ik ook, hoe moet ik dat uitleggen als ik niet per se een andere manier van opgroeien heb gekend. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het heel fijn is om op te groeien met de mensen die hetzelfde eruit zien als je. Dezelfde taal spreken, dezelfde normen en waarden ook dragen. Ik heb met heel veel Molukse kinderen ook op de basisschool gezeten. En dan is het bijna vanzelfsprekend dat je met elkaar omgaat en weet waar je het over hebt. Maar toen ik eenmaal naar de middelbare school ging, volgens mij was ik in mijn jaar laag het enige Molukse kind, toen dacht ik, dit is wel anders. En mensen begrijpen niet altijd wat het betekent dat ik Moluks ben, of dat ik bijvoorbeeld naar een begrafenis moet om te gaan condoleren, terwijl het geen familie is, of dat ik heel veel ooms en tantes heb, terwijl ze geen bloedverwanten zijn. Dus het is best bijzonder dat gewoon kan, eigenlijk.
1: Ja, dit jaar is ook premier Jette heeft excuses aangeboden ook aan de Molukse gemeenschap. Er is ook in de Tweede Kamer willen ze ook meer aandacht voor de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Hoe vind je dat?
2: Ja, het voelt voor mij een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ik goed dat het er is. Aan de andere kant is denk ik, het is al 75 jaar sinds dat mijn opa en oma hier aan bal zijn gekomen. Dus waarom dan nu pas? Zeker met de excuses van Jette, dan denk ik, als we niet een nationaal monument op de Lloydkade hadden neergezet, was die dan wel dit jaar gekomen om excuses aan te bieden? Of is het meer, nu komen er zoveel duizenden Molukkers af, ik ga gebruik maken van dat moment. En aan de andere kant denk ik, er zijn toch wel nog wat eerste generatie in leven die dat moment nog kunnen meemaken. En dat is vooral bijzonder, want het gaat om hun en niet meer om mij als derde generatie.
1: Ja, je zei het al dit jaar, het is 75 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. Ja, wat betekent dit jaar voor jou persoonlijk?
2: Ja, ik denk als je niet weet waar het over gaat, dan zullen mensen denken dat we het soort van vieren. Maar we vieren het niet. We herdenken het. Dat die eerste generatie in 1951 is aangekomen. En op zich staan we daar denk ik als Molukse gemeenschap elk jaar wel bij stil. Hun aankomst markeert natuurlijk wel het feit dat we hier nu nog steeds zijn. En nog steeds moeten uitleggen wie we zijn, waarom we hier zijn, hoe we hier zijn aangekomen. En ik denk dat het ook wel goed is dat je elk jaar nog steeds kan uitleggen aan anderen dat het een gedeelde geschiedenis is. En niet alleen iets van de Molukkers, maar ook van de Nederlanders.
1: Ja, want we zeiden net ook al, ik ben niet in Kapelle opgegroeid voor de luisteraar. Maar op de middelbare school, ook al was de VOC het thema van het afstuderen. Tegelijkertijd werd er met geen woord gepraat over de Molukkers. Eigenlijk wel een vreemde zaak, vind je niet?
2: Ja, voor mij was dat dus ook best wel bijzonder als je ineens naar een witte school gaat en denkt, wacht, maar jij weet niet wie ik ben. Sommige mensen zeggen, maar je bent toch Surinaams? En dan denk ik, nee, ik ben helemaal niet Surinaams. Maar dan herkennen ze gewoon niet. En dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Want aan de andere kant, Nederland heeft zoveel verschillende andere etniciteiten over de jaren heen erbij gekregen. En als je niet dit stuk van Nederlandse geschiedenis uitgelegd krijgt of niet in de buurt van een Molukse wijk opgroeit, dan hoe moet je het dan weten? Dus het is wel goed, zeg maar, dat zo'n excuses van Jette en een onderzoek aan, door aanleiding van Don Seder, zeg maar, dat het wordt uitgevoerd. Maar dan moet het niet alleen stoppen bij oké, nu is het gedaan, jaar is over en over 25 jaar hier is het 100 jaar en dan doen we weer wat.
1: Ja, we zitten hier niet voor niks in de bibliotheek. Er is een tentoonstelling geopend over 75 jaar Molukkers in Nederland. Kan je wat vertellen over deze tentoonstelling?
2: Ja, het is eigenlijk een van de laatste activiteiten die we vanuit de Molukse gemeenschap hier in Capelle organiseren. Dit keer in samenwerking met de bibliotheek aan den IJssel. En we hebben eerder dit jaar op 6 juni een grafrechtenceremonie gehad. En 19 september hebben we een monument in de Molukse wijk onthuld. En deze hele maand oktober mogen we de Capelse gemeenschap en iedereen die graag hier naar de bibliotheek komt een beetje een stukje geschiedenis vertellen over inderdaad Molukkers in Nederland. Over de afgelopen 75 jaar. Eigenlijk gaat het al vanaf het koloniale geschiedenis. Daar beginnen we eigenlijk al, het echt inheemse, tot aan nu, dit jaar, 2026.
1: Ja, want mensen die deze tentoonstelling bezoeken, wat kunnen ze verwachten dat ze daar zien?
2: Ja, het is, we noemen het een fototentoonstelling. Dus er worden wat foto's uitgelicht, vooral ondersteund ook met tekst. Want waar we net al op kwamen, niet iedereen snapt of begrijpt die stuk geschiedenis. En daarmee laten we eigenlijk zien dat het dus altijd al een gedeelde geschiedenis is geweest. In die 75 jaar is er natuurlijk enorm veel gebeurd. De meeste mensen zullen zich vast wel herinneren de treinkapingen of hebben een soort van associatie met de motorclubs. Maar de Molukse gemeenschap is veel meer dan dat. We zijn hartstikke rijk aan cultuur. En dat laten we zien door middel van krijgsdansen, zakdoekendansen die altijd al zijn gedaan van de jaren 80 tot aan nu heden dag nog steeds. En een grote gemeenschapszin die er leeft van vroeger in het barakkenkamp IJsseloord, waar nu Paradijspark zit. Tot aan de Molukse wijk nu in Oostgaarde, waar dat nog steeds plaatsvindt.
1: Ja, wat vind jij zelf persoonlijk het bijzondere in deze tentoonstelling?
2: We hebben 8 panelen. En ik denk, ja, wat ik wel heel graag zou uitlichten, of waarvan ik denk dat paneel is zeker belangrijk om wat langer bij stil te blijven staan, is het paneel van de aankomst van Njonja Sumokiel. En Njonja Sumokiel is de weduwe van dokter Christian Sumokiel. Dat is de tweede RMS-president. En waarom ik dat zo belangrijk vind, is dat de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, is de reden dat Nederland de Molukse kneelsoldaten en marinemannen naar Nederland heeft gehaald. Als de RMS er niet was, dan waren we waarschijnlijk opgegaan in het huidige Indonesië. Maar toentertijd was dat gewoon een grote bedreiging voor degene die nu het huidige Indonesië hebben opgericht. En op die foto zie je gewoon onze, volgens mij, derde president, meneer Manusama. Rotterdammer overigens. Haar ontvangen op het vliegveld. En ik weet nog dat mijn ouders mij altijd hebben verteld van ja, we gingen allemaal in bussen naar het vliegveld om haar eigenlijk op te vangen. Want het is een weduwe met nog een heel jong kind die naar Nederland komt. Haar man heeft verloren. Miss Mokke is geëxecuteerd. Dus ja, we weten niet waar zijn lichaam is tot op de dag van vandaag. En inmiddels is haar zoon ook al overleden. Dus zij is gewoon helemaal alleen hier. En dat beeld laat gewoon echt zien Wat het heeft gedaan om van voormalig Nederlands-Indië naar Nederland te komen. En hier dan nu nog steeds 75 jaar later te zijn. Alleen, zonder man, zonder kind. Niet wetende waar de stoffelijke resten zijn van haar man. Omdat Indonesië dat gewoon niet vrij wil geven. Omdat het een heel politiek spel is. Terwijl het gaat gewoon om iemand die wil weten waar haar man is.
1: Ja, heel veel geschiedenis. Wel een blik op het verleden als een blik naar de toekomst ook zelfs. De tentoonstelling is op 8 oktober geopend. Tot wanneer is deze te bezoeken?
2: Ja, de tentoonstelling is heel deze maand te bezoeken. Dus tot en met 31 oktober. Als je de bibliotheek al inloopt, word je al gelijk verwelkomd door de panelen die we beneden hebben staan en boven ook nog een aantal. Dus het is zeker leuk om even langs te lopen. In samenwerking met de bibliotheek zijn er nieuwe Molukse boeken ook toegevoegd aan de collectie. Dus ook als je denkt, ik wil er toch meer over weten, of misschien zit er wel ergens een lekker Molukse recept tussen. Kom vooral even langs. en leen een van de boeken, zou ik zeggen.
1: Ja, de expositie en deze maand zijn er veel meer activiteiten. Wat is er nog meer te doen?
2: Ja, elke donderdagavond hebben we hier in de bibliotheek aan het Stadsplein een Molukse activiteit. Zoals je al zegt, vandaag wordt het geopend. We hebben een aantal boeklezingen, waaronder ook eentje van een kookboek. Dus dat is misschien wel leuk voor de fijnproevers onder ons. Ook nog een quiz in samenwerking met de taalplatform Totaal Molux, om even te testen hoe goed je Molukse Maleis is. Of misschien spijker je wel even wat kennis bij. Dus dat is heel leuk. En we hebben in de herfstvakantie ook nog een kindermiddag. Dus dan worden wat kinderboeken uitgelicht en kunnen de kinderen ook opzoeken in ruil voor een prijsje. Naar de speurtocht kunnen ze dan meedoen. Dus dat is heel leuk en heel de maand eigenlijk te bezoeken. Buiten de bibliotheek om, dit is een van de laatste activiteiten die we dan hebben. Eindigen we dit jaar eigenlijk wel met een culturele avond in het Isala Theater. Dat zit ook toevallig naast de bibliotheek. Dat zal op woensdagavond 21 oktober plaatsvinden. De kaarten zijn daar ook al beschikbaar voor. En daarin mogen we eigenlijk aan iedereen die wil zien onze cultuur laten zien en delen. En ik zou zeggen, in die avond ben je gewoon even onderdeel van de Molukse gemeenschap.

0: Young Air van Masada. En dat had alles te maken met 75 jaar Molukkers in Nederland. De tentoonstelling in de bibliotheek aan den IJssel. En over anderhalve week een bijeenkomst in het Isla Theater. Goed, we zitten hier nog steeds, Colinda, gezellig. Jij had het er straks over een activiteit. Ja. Alleen jij zei van gratis binnenkomst.
1: Ik heb een error gemaakt.
0: Ja, dat kan, luister, dat kan er best over komen natuurlijk. Hè?
1: Ja, voor de 40-plus disco in het wijkcentrum Marie de Nielsen F20... de 23e van 8:00 tot 11:00 s'avonds is maar €5.
0: Oh, dus dat is eigenlijk geen moeite. Gewoon even dit weekend wat minder uitgeven en hup naar die disco toe. Ja, toch? Daar komt het feitelijk op neer.
1: Ja, en voor mensen die meer info willen, die kunnen ook mij benaderen... 06-83-18-83-00. En dan geef ik het graag weer aan Emily door.
0: Nou, dat is mooi. Dat is goed om te weten. Wij gaan zo meteen door. Na het nieuws van 12:00 gaan we bellen met Willem de Waard. En we gaan bellen met de directeur van het Accent Avondschool. Tot zo.
2: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12:00.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Knopend Ridderkerk zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Het ongeluk was op de afrit vanaf de A16 richting Ridderkerk en naar de A15 naar het Zuidplein. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Waarom? Niet bekend. Een busje klapte daar vervolgens bovenop. De 2 slachtoffers zaten in de auto. De wagen is volgens een woordvoerder totaal los. De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft vanmorgen bijna 40 klachten binnengekregen over een fluittoon in de buurt van de Euromast. De afgelopen weken wordt er wel vaker over geklaagd. Waarschijnlijk komt die van het bovenste deel van de Euromast. De precieze oorzaak is nog altijd niet gevonden. De fluittoon is vooral te horen als het hard waait uit een bepaalde richting. Vorige week is er overleg geweest tussen de Milieudienst van Rijnmond, de gemeente en de Euromast zelf. Het onderzoek naar het geluid dat gaat nog steeds verder. De politie heeft deze week in de stadsgevangenis iemand opgepakt die probeerde drugs naar binnen te smokkelen. Bij een bezoekmoment zagen medewerkers dat iets werd afgegeven. De bezoeker is aangehouden, ook werd een blok hash aangetroffen. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten bij een routinecontrole op wapens. Ze gingen langs bij een man van in de 60 bij Beieren, die inmiddels is aangehouden. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het dorpje Bergnau. Om de politie buiten de deur te houden had hij zijn woning gebarricadeerd. Nou, de politie gebruikte explosieven om het huis open te breken. De slachtoffers zijn volgens de Duitse media een vrouw van 54 en een man van 45. Waarom de man de 2 doden is niet duidelijk. De 2 kwamen niet om wapens mee te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen opnieuw regen, maar de zon zal ook wel te zien zijn. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunssum. Bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
7: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
8: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
9: 105.3 Radio Capelle.
10: Dit
8: is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
9: Ready to go!

0: Ja, zoals beloofd, we gaan even bellen met Willem de Waard. Want morgen is er weer een uitzending van Zwaardvis. Dag Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Oscar.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ben je er helemaal klaar voor morgen?
1: Ja.
0: Ja, want ik
1: denk het wel.
0: Ja, dat is mooi. Dat is mooi.
1: Ja,
0: luister eens, je hebt natuurlijk morgen weer een heel programma. Maar zijn er nou nog zaken op muzikaal gebied die jou deze week zijn opgevallen?
1: Die mij deze week zijn opgevallen op muziekgebied? Nee, niet echt. Ja, ik volg wel een beetje natuurlijk het nieuws wat er allemaal gebeurt. Er komt natuurlijk een Rotterdamse popweek aan. Dan wordt de Rotterdamse muziekscene in een zonnetje gezet gedurende 10 dagen. Mm-hmm. En dat noemen ze ook de langste week van het jaar. Die duurt niet 7, maar 10 dagen.
0: Ja, dat is leuk, hè? Dat is ieder jaar, hè? Want dat heb ik jou wel eens eerder horen zeggen. Ja, dat is zo'n heerlijk lange week.
1: Ja, dat begint volgens mij 30 oktober. Verder is er, je kent misschien het fenomeen Record Store Day. Dat is een feestje van de platenwinkels.
0: Dan bel jij altijd met winkels, toch?
1: Ja. Ja, inderdaad. Dat is meestal in april. Maar er is ook een soort van Record Store Black Friday in het leven geroepen sinds een aantal jaar. Dat betekent dat volgens mij 27 november is Black Friday.
0: Ja.
1: En de organisatie van Record Store Day doet daar ook aan mee. Dus die hebben allerlei releases op die dag.
0: Ja.
1: Die je dan in het kader van Black Friday kan aanschaffen. Dat is volgende maand weer. Dus dat zijn wat nieuwsjes die mij opvielen de afgelopen weken.
0: Dat belooft weer wat, want jij...

0: Je hebt wel wat adressen hier in de omgeving van Capelle. Wat grote platenzaken zijn natuurlijk. Om nou, voor te bellen, zal ik maar zeggen.
1: Volgens mij heeft Capelle geen platenzaken.
0: Nee, maar in de omgeving van Capelle, zei ik.
1: Ja, Gouda zeker. Gouda, ja. Delft, Rotterdam natuurlijk. Die hebben trouwens, platenzaken worden weer helemaal rot. Hè. Dus, was toevallig vorige week in Maastricht en er was een nieuwe platenzaak, vinylzaak, pas geopend. Mm-hmm. En die man die achter de counter stond, die zei, ja, de jongeren die zijn echt erg geïnteresseerd in vinyl. Dat kennen ze natuurlijk niet. Wij kennen dat van vroeger en zo, maar een hele generatie kent geen vinyl.
0: Ja.
1: Dus dat zie je helemaal opkomen weer. Dat is vanuit Amerika een beetje overgemaakt. Maar ook in Nederland zie je steeds meer mensen weer vinylplaten aanschaffen.
0: Nou weet ik wel, Willem, in de tijd dat wij nog een LP kochten bij onder andere... Nou ja, ik zal de naam niet noemen. Wij zitten in een pand waar vroeger een bepaalde free record toestand zat.
1: Ja, die naam mag je noemen, want die bestaat niet meer.
0: Ja, dat is waar ook. Hè. Gelukkig, dat hulplijntje, dat scheelt dan wel. Maar in die tijd kocht je dan toch voor aanvaardbare prijzen, zeg maar, een LP. Tientje, 15 euro, misschien 17,5. Maar ik denk dat tegenwoordig dat vinyl wel wat duurder is, zou het niet?
1: Ja, dat is heel duur, want een doorsnee album wat uitgebracht wordt kost al gauw 30 tot 40 euro. Ja. Maar goed, dat was natuurlijk ook in de begintijd, dat heb jij ook meegemaakt met de compactdisc. Die waren natuurlijk ook hartstikke duur.
0: Schreven duur, ja.
1: Ja, dat op een gegeven moment, als de vraag toeneemt, gaat de prijs zakken natuurlijk. Hè. Zo werkt dat. Dat is de marktwerking.
0: Dat is ook weer zo. Dat is ook
1: dus dat
0: zo.
1: Zal ongetwijfeld een stuk goedkoper worden over een paar jaar.
0: Nou ja, laten we het hopen. Als ik zo naar buiten kijk, is het... festivals, daar hadden we het al eerder over vorige week ook, is niet meer zo van deze tijd om het buiten te gebeuren. Maar zijn er nog festivals in de buurt binnenkort?
1: Ja, zeker. Ja, morgen bijvoorbeeld is een ska, dat heet Ska's Festival.
0: Ska ook weer, Willem.
1: Ska, dat is ADHD muziek, zeg ik altijd. Dat is voor een bepaalde... Ja, weet je, ska is een beetje ondergeschoven kindje in de muziekbusiness. Want je hebt... Met name in de jaren 60 had je natuurlijk een enorme opkomst van de ska. En eind jaren 70, begin jaren 80 kwam er een revival met Madness en de Specials en de Beat en dat soort bands. En daarna is het eigenlijk allemaal een beetje weggezakt. Maar in Gouda is wel een soort ska-scene al jaren. En daar vindt gewoon al de 8e editie plaats van een heus ska-festival onder de naam Ska's Festival.
0: Oh, dat is wel grappig, ja.
1: Ska's is natuurlijk een beetje kaas, hè?
0: Gouda een beetje, hè? Kaas moet je dan toch weer aan denken, hè? Dus wat dat betreft is dat wel heel leuk gevonden, ja.
1: Ja, maar dat doen ze dus elk jaar, dus daar houden ze het in eer. Dat is in Studio Gons in Gouda. Het begint morgen om 16:00 en er treden dan een stuk of 5 bands op gedurende de avond. En daar kan je kaarten verkopen. Nu in de voorverkoop is het goedkoper dan aan de deur. Gouda is natuurlijk niet ver van Capelle. Het zit aan de Turfsingel, een mooie stad ook Gouda.
0: Zeker.
1: Dus daar hebben ze dus morgenavond een mooie activiteit.
0: Oké, nou hartstikke goed, joh. Goed dat je daar even...
1: Maar
0: voor de rest nog...
1: Ja, we gaan de organisatie van Studio Fonds, van dat Ska's Festival, gaan we bellen. En we hebben natuurlijk, dat is natuurlijk de rode draad door de Zwaardvis-uitzending in het najaar, de popronde. Daar zitten we nog steeds op te wachten dat die bij ons in de buurt komt. Die komt ook in de buurt, maar dat is pas vanaf volgende week. Maar we hebben wel een van de artiesten die optreden, hebben een interview mee, dat is Hanne. Van de zangeres van Semuta. Vroeger heette die band Zuster Zonnebloem.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vermoed een beetje dat ze de internationale kant op willen. Dus hun naam maar veranderd hebben in iets anders. En nu heet ze Semuta.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval goed.
1: Dat maakt nieuwsgierig naar die naam. Dus dat gaan we zeker vragen. Zeker. Maar die popronde die komt dus eigenlijk vanaf volgende week zaterdag voor het eerst naar onze provincie. En dan is hij al meer dan een maand bezig.
0: Ja, ja.
1: En dat is Dordrecht. En dan volgt een week daarna Gouda. En dan, de week daarna, dan zijn alle steden die aan de beurt zijn in Zuid-Holland komen dan op ons. Op 5 november Delft, 6 november Den Haag, 7 november Rotterdam. Dat is de één na grootste trouwens, Rotterdam.
0: Okay.
1: Er treden bijna alle uitgenodigde bands op. Er zijn er meer dan 100.
0: Zo.
1: En Woerden op 8 november. En dan Leiden sluit Zuid-Holland af op 12 november. Dus al die Zuid-Hollandse steden komen achter elkaar.
0: Nou, mooi luisteren. En dat is zeker voor jou weer voer om in de komende uitzendingen te gaan bespreken, denk ik. Toch?
1: Ja, zeker. Die popperon is rode draad. Hè. De nieuwe talenten worden daar ontdekt. Sorry. Dus daar moet je goed op letten. Dan moet je blijven volgen.
0: Ja, ik had er straks een plaat van Masada. Uit de oude doos, zeg ik dan maar een beetje. Ja. En ze moet daar, ja, ik vind het eigenlijk een beetje een naam in dezelfde klank. Ja. Heel bijzonder, ja.
1: Een beetje Indonesisch, inderdaad.
0: Oké. Okay. Willem, morgen van 12 tot 2 ben jij met Huub. Ga je er weer keihard tegenaan hier in de studio van Radio Capelle. Dus allemaal luisteren. Ja. Ik ga van Semuta een plaatje draaien.
1: Oh, leuk.
0: Nou, ja. Ik zou zeggen weer bedankt. Tot de volgende week.
1: Graag gedaan.
0: En fijn weekend. Hoi, hoi.
1: Ja, we spreken elkaar weer. Hoi, hoi.

0: Kijk, wat je nooit gebeurt, en jij kent dat, want jij hebt ook bij de radio gezeten. Dan gaat het over een plaat en dan sta je daar en dan zie je ineens dat er nog 3 seconden is. En dan moet je je koptelefoon nog grijpen en dan moet je de microfoon nog openzetten. En dan krijg je dus dat er een leemte tussen zit. Maar ja, dat vindt men in 3 uur tijd voor 1 keertje toch hopelijk niet zo erg.
1: Als
0: het
1: een witje is, is het niet erg. Als het heel wit brood is, wordt het erger.
0: Daarom. dan mag je gelijk zeggen, je had de volgende plaat. Heb je daar een specifieke beleving bij, Colinda?
1: Doe je de M of de X?
0: De M of de X? Nou, de eerste komt met een M'tje. Dus de Murder on the Dance Floor.
1: Ja, ik vind dat ook weer zo'n gaaf nummer om te zingen.
0: Ja.
1: Ja, daar kijk ik dan altijd
0: naar. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk wat...
1: Zit lekker pit in en
0: wat in het eerste te boven schiet als het over het zingen van...
1: En volgens mij heeft ze ook maar 1 of 2 hits gehad. En volgens mij heeft ze verder nooit meer iets gedaan. In mijn idee, hoor.
0: Ja, jij vertelde het net. Weet je, had ooit nog eens stoute plannen om te zingen. En dat je een naam in gedachten had van iemand die naderhand heel bekend is geworden.
1: Ja, ik vroeg naar Hilversum en cassettes mee en laat horen. Want op een gegeven moment kwam ik bij management, Rocket Management van Earth of Fire. En die zei, ik loop eens mee. Die had een hele grote metalen kast, lagen allemaal cassettes in. Hij zegt, dit is goed. En dan zei ik, jij moet het nu luisteren. En dan moesten ze zo lachen. En mijn stage name zou Madonna worden. Dus ja, die is gepikt, hè?
0: Ja, ja. Ja, en die is nog heel actueel in het nieuws ook. Met van alles en nog wat, zullen we maar zeggen.
1: Ja, hoop. Nou.
0: Ja. Leuk om dat zo te horen. We gaan niks draaien van Madonna. Dat doen we dan weer niet. We gaan naar Murder on the Dance Floor.
1: Helemaal goed.
0: Had jij nou er straks niet iets over dansen? In een van de komende weken? De disco was dat.
1: De disco,
0: ja.
1: De 23e 40+ disco voor mij €5. Marie de Niels Erf, 20.
0: Ja, ik hoop niet dat ze daar stoute plannen hebben als deze titel, dat die niet waar wordt, zal ik maar zeggen.

0: Ja, dat was natuurlijk, wie herkent ze niet, Olivia Newton-John met Xanadu. In Capelle aan de IJsselschollevaar, wil ik zeggen, is een vestiging van de Accent Avondschool gevestigd. De directeur van het Accent Avondonderwijs, Casper Blom, die is bezig met een nieuw initiatief voor Accent Avondonderwijs. En daar willen we graag wat van weten. En daarom bellen we even. Dag Casper, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Nou, leuk om elkaar even te spreken. We hebben elkaar wel eens eerder in de studio ontmoet, maar ook telefonisch gesproken. En het is altijd weer goed om het even over het accentonderwijs te hebben. Want ja. Wat houdt dat ook weer in, dat accentonderwijs?
1: Accentonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18. Die moeite hebben met leren. Ze hebben meestal een leerachterstand. Uh-huh. En daar zit ik nou ook. Ik zit nu op een accentschool in Rotterdam Centrum waar ik lesgeef. Ja. En we hebben in de avond een avondschool en dat is voor volwassenen. Die vrijwillig komen. Wat ook wel een verschil uitmaakt met leerplichtigen die ik overdag heb. En die komen dan om cursussen te volgen in de avond. En dat is een doelgroep mensen met een verstandelijke beperking, licht verstandelijke beperking. Volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. En we hebben ook een groep waarvan de basistaal niet Nederlands is. Dus die Nederlands als tweede taal gaan leren.
0: Ja, wij spraken elkaar in een van de vorige keren over de cursus NT2, Nederlands voor anderstaligen. Maar je zei al, er worden veel meer vakken gegeven. Kun je er een paar van noemen?
1: Ja, we hebben in Capelle twee avonden. Maandagavond is echt gericht op leren voor NT2, maar ook NT1, oftewel Nederlands als eerste taal, die de taal in Nederland hebben geleerd, dus die bij mij in de klas kunnen zitten. En die dus nog moeite hebben met lezen en schrijven of andere dingen waar ze tegenaan lopen in het leven. En dan bieden we aan mediawijsheid, we bieden aan Nederlands, we bieden aan rekenen. Ook gezond koken, gekoppeld aan taal. En ja, we hebben voor schoolverlaters vanuit het VSO, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, ook een cursus gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een heel breed palet, hè?
1: Ja, en dan hebben we de dinsdagavond. Dat is voor de andere doelgroep meer gericht op vrije tijdsinvulling. Maar ook willen leren. Dat is voor de verstandelijke mensen met een verstandelijke beperking, lichtverstandelijke beperking. En daar zitten eigenlijk wat meer leuke dingen ook tussen. Dus bijvoorbeeld sport en bewegen. Bijvoorbeeld dans. Dan hebben we djembe. Dan hebben we ook crea. En even kijken, wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Textiele werkvormen, maar ook mensen die Engels willen leren. Ook computerles, ook rekenen, taal en lezen. Ja.
0: Je kan het bijna niet opnoemen zoveel.
1: Nee.
0: Ja. En hoeveel studenten zitten er dan? Want jullie zitten met de avondschool in Capelle, maar ook in Rotterdam, wat je al zei. Hoeveel mensen zitten daar dan, of nemen daar deel aan? Laat ik het anders formuleren.
1: Over alle drie de avondscholen, ongeveer 350.
0: Nou, dat is best wel een flink aantal.
1: Ja. Dus we hebben een groot bereik. En die komen niet alleen uit Rotterdam en Capelle, maar ook bijvoorbeeld uit Zuidplas. Ja. Krimp aan de IJssel. Barendrecht. Dus we hebben echt wel een regiofunctie.
0: Ja, precies. Dat kan je inderdaad wel zeggen. Wij hadden het in een van de vorige keren ook over het feit. Toen zei je van, nou joh, er spelen wat actuele zaken. En een van die actuele zaken, dat was toen de Accent Avondschool, als ik me goed herinner.
1: En
0: dan met name een vriendenstichting waar jullie mee bezig waren. Hoe is dat idee zo ontstaan?
1: Want dat komt omdat één, wij leven van subsidies. Mm-hmm. Wij kunnen voortbestaan van subsidies van gemeentes. Maar dat is in veel gevallen niet voldoende om hem goed te willen draaien zoals je hem wilt draaien. Een paar jaar geleden was ik op het gemeentehuis van Capelle overleg met een beleidsmedewerker. En toen viel het voor het eerste keer het woord het ravijnjaar. Oftewel van gemeentes krijgen minder geld. Dat druppelt door naar allerlei maatschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van de gelden. En dat heeft onder andere geresulteerd dit jaar dat we moesten bezuinigen op ons al karige budget met 14%. Dus wat een begroting ingeleverd. En dan kan je nog minder. Kan je het met minder doen? Veel pijn en moeite. Mm-hmm. En ik merk ook wel dat het een omslag heeft gemaakt. Want ik heb daar ook mee te maken in Rotterdam en in Lansingerland bijvoorbeeld. Van ik wil niet te afhankelijk zijn van de subsidies.
0: Ja.
1: Om te kunnen draaien. En ook de extra dingen te kunnen doen. Want ik bezuinig op veel dingen. En op een gegeven moment houdt het ook wel op. En toen kwam ook het idee van, we hebben veel support. We krijgen veel handen op elkaar voor de avondschool. Voor het mooie werk dat we doen. Misschien kunnen we een stichting opstarten. Ja. Een vriendenstichting die dus ons kan helpen bij dingen waar de basissubsidies niet toereikend voor zijn. En dat is opgestart. En dit jaar, we zitten nu, de opstartfase is eigenlijk een beetje voorbij. En nu gaan we naar buiten toetreden.
0: Ja, en wat zijn dan die extra dingen die jullie graag zouden willen doen, die, waar die vriendenstichting mee kan helpen?
1: Dat heeft te maken bijvoorbeeld met onderwijsvernieuwing. Nieuwe initiatieven. Het kan te maken hebben met ontmoetingsactiviteiten. Het kan te maken hebben met teamontwikkeling. We hebben best wel veel stagiaires van de hogescholen. Om die goed te kunnen begeleiden. Maar in eerste instantie gaat het naar initiatieven die te maken hebben gericht op invulling geven aan de cursussen voor onze cursisten. En ja, dat kan bijvoorbeeld nu, we zijn een nieuw schooljaar gestart en we hebben van de gemeente Capelle, die hebben een initiatief Capelse Duiten, geld gekregen, dat hadden we aangevraagd, mm-hmm. voor nieuw materiaal voor de djembe-les.
0: Ja.
1: Omdat, ja, daar kan je weer iets extra's mee doen. En dat hebben we kunnen aanschaffen. Ik heb een fonds aangevraagd ondertussen. We doen af en toe pop-up lessen om te kijken wat iets anders te bieden. Maar ook te kijken wat speelt er bij de cursisten en slaat het aan. Geld binnengekregen voor een nieuwe cursus EHBO BHV. Ja, dat zijn dingen. Een nieuwe cursus, invulling geven aan de huidige cursussen. Het kan te maken hebben met invulling geven aan de vieringen. En er zijn zoveel, ja, de lesmethodes. We zijn benieuwd naar, kunnen we dit gebruiken? En dat is tot nu toe heel veel kopieerwerk en dat soort dingen. Maar dat je ook kan investeren in materialen, investeren in school.
0: Ja, ja. Hey, en die stichting die is inmiddels al actief, hè, een aantal maanden. En binnenkort wordt het echt helemaal concreet, hè, geloof ik.
1: Ja. Ja, ja. Nou, we zijn opgericht net voor de zomervakantie.
0: Ja.
1: Langs de notaris gegaan. En dan heb je allerlei andere dingen die nog gedaan moeten worden. Maar het is nu echt wel, we zijn er doorheen. We hebben een website die nu open staat. En we zijn ook bezig aan met ideeën te verzamelen. Waar willen we gelden voor binnenhalen? Ja. Wat voor concrete doelen? Wil de Vriendenstichting zich voor inzetten? Ja, en dat, ik heb gisteren nog een overleg gehad en volgende week een overleg. En binnenkort treden we naar buiten toe. Daar komen de mensen van de stichting, die gaan de locaties langs om naar buiten toe te treden, de cursisten mee te nemen, zodat ze met folders mee naar hun woongroepen kunnen of naar een huis of naar hun vrienden en familie. En het eerste idee is eigenlijk van, wij zijn niet zo zichtbaar. We doen wel eens open dagen, mm-hmm. maar een soort vriendendag te organiseren voor de avondschool. Van iets organiseren waarbij de talenten en zichtbaar worden gemaakt van onze cursisten kunnen zoveel. Ja. En die willen dat ook graag laten zien. En dan zitten te denken aan bijvoorbeeld een theater open te stellen, waarbij de verschillende cursussen dit jaar naartoe kunnen werken. Dus Crea, die gaan bezig met een expositie maken. We hebben digitale fotografie, die gaan een foto-expositie maken. Djembe doet een optreden. Mm-hmm. Sport en bewegen en dans doet een optreden. Dus dat je wat ze het hele jaar doen, kunnen tentoonstellen naar buiten toe. En dat is denk ik een groot traject wat je eigenlijk over alle drie de scholen kan samenvoegen. Dus het is voor de drie scholen, Rotterdam-Zuid, Rotterdam-Centrum en Capelle. Mm-hmm. Die groepen die kunnen daar hun talenten tonen. En openbaar maken, het is een soort expositieruimte. En ja. Zit ik ook te denken, we doen ook gezond koken. Ja, dat bijvoorbeeld de mensen die gezond koken doen, bijvoorbeeld weer de hapjes kunnen presenteren. Dat denk ik van zoveel. Je kan zoveel laten zien aan het publiek.
0: Ja.
1: Dus dat is bijvoorbeeld iets. En daarnaast hebben we gewoon ook actuele dingen. Ik weet van, bijvoorbeeld, dat is heel saai, maar wij doen mediawijsheid. We willen de mensen ook laten, op computers laten werken. Dat een veilig internet en dergelijke. En we hebben laptops waar we al heel lang mee werken. Op een gegeven moment worden die afgeschreven. Dan moeten we nieuwe aanvragen. Ik heb een oud leerling, dat vind ik ook een hele leuke. Die heeft vroeger bij mij op de praktijkschool gezeten. Die heeft een kookboek geschreven voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat is heel visueel en dergelijke. Die willen we op school laten uitnodigen. En dan op een gegeven moment ook dat we zo'n boek als basis nemen voor de nieuwe invulling van de kooklessen. En daarvoor willen we die boeken dus aanschaffen. Er zijn zoveel ideeën. Ik heb opgehaald bij verschillende mensen. Ik heb geloof ik 3 A4'tjes met ideeën die we kunnen doen op de avondschool. Met de gelden die we binnenkrijgen, die we niet nu kunnen doen.
0: Nee. Nou ja, je zei, een van mijn vragen was van, joh, hoe ga je in de openbaarheid treden? Nou, je geeft het al een beetje aan. Wie kunnen de vriend worden van de Vriendenstichting?
1: Iedereen.
0: Ja, zijn dat te richten op de bedrijven of kunnen dat ook particulieren zijn?
1: We richten ons op bedrijven.
0: Ja.
1: We richten ons op familie. We richten ons op zorginstellingen. We richten ons op ouders. We hebben al veel vrienden. Bijvoorbeeld. Ben ik dan nu weer mee bezig. Excelsior Foundation. Die levert gewoon 50 kaartjes voor onze avondscholen. En dan hebben we een avondje uit. Dat kunnen normaal gesproken niet kosten. En dan dankzij de Excelsior Foundation lukt dat. En ik zoek pas geleden als Capelle Connect. Waarbij dus in het gemeentehuis of bij bedrijven en maatschappelijke organisaties zich ontmoeten. Dan hadden we ook een vragenlijst. Wat is onze hulpvraag? Maar wat kunnen we ook bieden? Ja. En dan zie je hele mooie ontwikkelingen van, en het hoeft niet altijd in geld te zijn, het kan ook in diensten, het kan ook vrijwilliger zijn. Het kan ook bijvoorbeeld met Paarmeijer heb ik nu een afspraak van hun, hebben een groep die koken. Dat hun bijvoorbeeld de kerstviering, de catering gaan doen, zodat onze docenten die zeg maar zo'n slag in de rond werken om die kerstviering te organiseren, nou tussen de cursisten kunnen zitten en dat Paarmeijer dan een mooie opdracht heeft. Dus het kan op zoveel manieren van, en het kunnen zoveel partijen zijn, van individuele mensen, donateurs, maar ook gewoon bedrijven die zich willen committeren voor bepaalde projecten, maar ook voor de bestendigheid van de avondschool. Want we doen het nu steeds op subsidies van maar ook van, hey, wij vinden dit zo goed en we willen structureel bijdragen. Dus er zijn zoveel opties.
0: Ja, dus het is het netwerk ook wat je daarbij om de hoek kan creëren. Maar geldelijke financiële steun is natuurlijk ook welkom.
1: Tuurlijk. Ja. Dus we richten ons en op gelden, maar ook op diensten.
0: Ja. Als mensen denken van, na aanleiding van wat jij zo al vertelt, van joh, ik wil daar meer over weten. Gaan jullie nog iets van een open avond daarover organiseren, even los van de scholen langs? Of kunnen ze bellen, kunnen ze mailen?
1: Het mooiste is nu, de website is operationeel. We hebben speciale foto's laten maken, ook van cursisten van ons en medewerkers, om een beeld te vormen. Ja, daar kan je al best wel veel zien. En als het goed is, we proberen dus ook de publiciteit via de radio, maar we hopen ook dat bijvoorbeeld het AD met een project dus even om de hoek kan kijken, dus aandacht genereren van, hey, dit is er. Dus een open dag speciaal voor dit hebben we niet. We hebben wel een open dag, altijd ergens in maart. Maar we willen dus, en dat is denk ik het eerste project wat we willen gaan doen, op een gegeven moment ons naar buiten toe treden. Van, stel je voor, je wordt een donateur, dat je de uitnodiging krijgt, kom naar die vriendendag. En dan kan je het in praktijk zien wat we allemaal doen met je gelden die we binnenkrijgen of de diensten.
0: Ja. En als mensen informatie willen, info@vriendenvandeavondschool.nl, zeg ik dat goed?
1: Even kijken. Volgens mij is dat hem. Die staat inderdaad op de website. Op de website www.vriendenvandeavondschool.nl. En daarop staat ook inderdaad een informatieblok. Die moet ook nog een beetje thuis worden in die website. Ja. En dan info@vriendenvandeavondschool.nl. En je kan ook een bericht sturen. Ja.
0: Dus en je kan bellen ook. Ik zie de naam van Elise van S. Sandberg. Klopt dat?
1: Ja.
0: 06.
1: En dat vind ik. Ja, 06.
0: 13 35 32 15.
1: Ja. En dat vind ik ook zo mooi van deze stichting. Elisa van Es, die is overdag, werkt ze bij AZZ. Dat is een zorginstelling. Mm-hmm. Die dus ooit als stagiaire een keer bij ons op de avondschool is terechtgekomen. En die is dus nu de secretaris. En we hebben van alle geledingen hebben we wel mensen in het bestuur zitten. Gewoon met hart. Dat staat er ook op van wie zijn de bestuursleden en waarom doe je het. Het zijn zulke bevlogen mensen die erachter staan. En ik ben er ontzettend blij mee dat we een vriendenstichting hebben die ons willen ondersteunen.
0: Nou, dat is natuurlijk zonder meer waar. Casper, ik zou zeggen heel veel succes met de Vriendenstichting en alle activiteiten daaromheen. En uiteraard ook met de school. Ja, als er weer eens wat nieuws te melden is over Accent, dan horen we het graag. En dank voor de toelichting.
1: Ja, hartstikke goed. En de pauze is voorbij, dus ik ga de leerlingen weer ontvangen.
0: Nou, heb ik je helemaal van je pauze beroofd. Nou, in ieder geval prettig weekend en tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Dag Casper. Hoi.

0: Theo Sharkey met A Good Heart. Ja, we naderen het einde van deze uitzending van Kletskoek. We hebben nog heel even te gaan. En binnenkort is er de verhalentafel en Joke Verweert vertelt u daar van alles over.
1: Hier is weer een bericht over de verhalentafel in de Hoeksteen. Dit is Joke Verweert. Het derde seizoen start op maandagmiddag 19 oktober. Wij hebben er weer zin in. Het is fijn om elkaars verhalen te horen, elkaar te ontmoeten en te spreken. Ach, we hebben immers allemaal een verhaal en het luisteren naar elkaar geeft verbinding. Omdat begin oktober Dierendag wordt gevierd, willen we deze keer uw ervaringen of uw avonturen met dieren in het programma zetten. Heeft u een verhaal over een dierbaar of een bijzonder huisdier? Een wandelende tak? Een goudgele kanarie, een slimme hamster, een pratende papegaai of over het paard van Sinterklaas? Wij zijn benieuwd. Maar misschien gaat uw verhaal juist over een dier waar u bang voor was. Of een avontuur waarbij u met uw hengel een forse snoek uit de IJssel viste. Of die keer dat u per ongeluk op een mierennest ging zitten. Of over een vakantiehuisje tjokvol muizen. Alles mag. Van de mooiste herinnering tot de meest dramatische gebeurtenis. En als u tot nu toe nog nooit iets hebt beleefd met een dier, dan is het luisteren vast ook vermakelijk. En tot slot is er nog wel weer een verhaal dat u kunt meebeleven. We komen bijeen op 19 oktober aanstaande in de Hoeksteen. Binnenlopen kan vanaf 13:30. Om 14 uur beginnen we. De koffie en thee staat weer klaar. Welkom allemaal.

0: Ja, over de verhalentafel, dat ging over Dierendag. Vandaar de plaat met de titel Animal. Ja, het zit er bijna op. Het is bijna 1 uur. We hebben nog een paar minuten. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Volgende week is Kletskoek er weer om 10 uur volgende week vrijdag tot 1 uur. Colinda Cortes, bedankt en leuk dat je naar de studio bent gekomen. En nou ja, als er weer eens activiteiten te melden zijn in de omgeving van Capelle, dan horen we het graag. Heel bedankt voor leuk. Je platenkeus.
1: Ja, graag gedaan en heel fijn dat ik hier kon zijn. Dankjewel. Ja,
0: nou, ontzettend bedankt. Je hebt straks weer een reis voor de boeg. Sterkte erbij. Ja. En nou, tot de volgende week. De groeten. Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Knopend Ridderkerk zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Het ongeluk was op de afrit vanaf de A16 richting Ridderkerk en naar de A15 naar het Zuidplein. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Waarom? Niet bekend. Een busje klapte daar vervolgens bovenop. De twee slachtoffers zaten in de auto. De wagen is volgens een woordvoerder totaal los. De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft vanmorgen bijna 40 klachten binnengekregen over een fluittoon in de buurt van de Euromast. De afgelopen weken wordt er wel vaker over geklaagd. Waarschijnlijk komt die van het bovenste deel van de Euromast. De precieze oorzaak is nog altijd niet gevonden. De fluittoon is vooral te horen als het hard waait uit een bepaalde richting. Vorige week is er overleg geweest tussen de Milieudienst van Rijnmond, de gemeente en de Euromast zelf. Het onderzoek naar het geluid dat gaat nog steeds verder. De politie heeft deze week in de stadsgevangenis iemand opgepakt die probeerde drugs naar binnen te smokkelen. Bij een bezoekmoment zagen medewerkers dat iets werd afgegeven. De bezoeker is aangehouden, ook werd een blok hash aangetroffen. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten bij een routinecontrole op wapens. Ze gingen langs bij een man van in de 60 bij Beieren, die inmiddels is aangehouden. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het dorpje Bergnau. Om de politie buiten de deur te houden, had hij zijn woning gebarricadeerd. Nou, de politie gebruikte explosieven om het huis open te breken. De slachtoffers zijn volgens de Duitse media een vrouw van 54 en een man van 45. Waarom de man de twee doden is niet duidelijk. De twee kwamen niet om wapens mee te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen opnieuw regen, maar de zon zal ook wel te zien zijn. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen in 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelp en Oler en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het Licht aan Mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimp aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. Komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen op zaterdag is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging vanaf rit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Knopend Ridderkerk zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Het ongeluk was op de afrit vanaf de A16 richting Ridderkerk en naar de A15 naar het Zuidplein. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Waarom? Niet bekend. Een busje klapte daar vervolgens bovenop. De 2 slachtoffers zaten in de auto. De wagen is volgens een woordvoerder totaal los. De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft vanmorgen bijna 40 klachten binnengekregen over een fluittoon in de buurt van de Euromast. De afgelopen weken wordt er wel vaker over geklaagd. Waarschijnlijk komt die van het bovenste deel van de Euromast. De precieze oorzaak is nog altijd niet gevonden. De fluittoon is vooral te horen als het hard waait uit een bepaalde richting. Vorige week is er overleg geweest tussen de Milieudienst van Rijnmond, de gemeente en de Euromast zelf. Het onderzoek naar het geluid dat gaat nog steeds verder. De politie heeft deze week in de stadsgevangenis iemand opgepakt die probeerde drugs naar binnen te smokkelen. Bij een bezoekmoment zagen medewerkers dat iets werd afgegeven. De bezoeker is aangehouden, ook werd een blok hash aangetroffen. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten bij een routinecontrole op wapens. Ze gingen langs bij een man van in de 60 bij Beieren, die inmiddels is aangehouden. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het dorpje Bergnau. Om de politie buiten de deur te houden had hij zijn woning gebarricadeerd. Nou, de politie gebruikte explosieven om het huis open te breken. De slachtoffers zijn volgens de Duitse media een vrouw van 54 en een man van 45. Waarom de man de 2 doden is niet duidelijk. De 2 kwamen niet om wapens mee te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen opnieuw regen, maar de zon zal ook al te zien zijn. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hand van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunssum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbosch 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het Licht aan Mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. De komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen, op zaterdag, is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier oponthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De landelijke staking in het streekvervoer volgende week woensdag treft ook Rotterdam. In principe valt het stadsvervoer in Rotterdam en de andere grote steden buiten de werkonderbreking. Maar zo zwart-wit ligt het niet, waarschuwt de RET. Door de staking in het streekvervoer vallen ook in de stad de nodige bussen uit. Een deel van de RET-chauffeurs valt namelijk onder de cao waarvoor wordt gestaakt. Hoeveel chauffeurs zich bij de staking gaan aansluiten kan de RET nog niet zeggen. Winkels in Hendrik-Ido-Ambacht mogen voortaan ook op zondag open. Dat is de uitkomst van een stemming in de gemeenteraad gisteravond. Afgelopen maandag was er ook al een stemming, maar toen ontbrak er iemand, waardoor er net zoveel voor- als tegenstanders waren en de stemmen dus staakten. Gisteren was er een herkansing. Toen werd het voorstel aangenomen. Ook in Dordrecht werd gesproken over de winkeltijden op zondag. Daar wilde het stadsbestuur de openingstijden op zondag vervroegen, van 12 naar 10 uur. Maar daar was geen meerderheid voor. Waterschappen krijgen meer mogelijkheden om de rivierkreeft te bestrijden. Nu mogen alleen beroepsvissers de schadelijke rivierkreeften wegvissen. Maar vanaf volgend jaar zomer mogen ook anderen worden ingehuurd. Volgens staatssecretaris Erkens is het hoog nodig dat meer mensen de kreeften gaan vangen. Er zijn inmiddels miljoenen exemplaren in rivieren, kanalen en sloten. En de kreeften knippen waterplanten kapot, eten andere dieren op en maken het water troebel. En opnieuw is Italië in de ban van een grootschalige wijnroof. Wijndieven maakten afgelopen weekend bij een Italiaans wijnhuis in Toscane zo'n 30.000 flessen buit. Samen hebben die een waarde van 5 miljoen euro. De dieven wisten precies waar in het magazijn de duurste wijnen lagen. Ze gebruikten ook de heftrucks van het bedrijf zelf om de wijn in hun vrachtwagens te laden. Onlangs gebeurde hetzelfde nog in een ander wijnhuis in Italië, in Piemont. Daar werden 3.000 flessen gestolen met een waarde van 100.000 euro's. Het weer vanmiddag bewolkt, van tijd tot tijd regen. 18 graden is het. Vanavond en vannacht vallen er ook nog enkele buien. Dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen hebben we opnieuw regen, maar er is meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Het wordt morgen alleen niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het Licht aan Mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. Komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen, op zaterdag, is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel. 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Larice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt voor het misbruiken van een vrouw afgelopen juni in de buurt van het Zuiderpark in Rotterdam. De verdachte is een 51-jarige Rotterdammer. De man kon worden aangehouden dankzij tips die de politie kreeg na het tonen van beelden van de verdachte afgelopen augustus. Op de beelden was te zien dat een man het slachtoffer aanspreekt en drie kwartier met haar meeloopt richting het Zuiderpark. De verdachte is al begin deze maand opgepakt, zo maakte de politie vandaag bekend. De man blijft nog zeker 2 weken achter de tralies. Busbedrijf Transdev kan voortaan elektrische bussen opladen bij collega-OV-bedrijf RET. Het Rotterdamse vervoersbedrijf stelt tijdens daluren capaciteit van het eigen metronetwerk beschikbaar. Transdev kan daardoor elektrische bussen opladen zonder extra belasting van het gewone stroomnet. Bus 104 van Transdev staat opgesteld onder het metroviaduct bij station Spijkenisse Centrum. De stroom om de bussen op te laden wordt getapt uit het metrospoor. Het opladen van een bus duurt 30 tot 60 minuten. Eerder stelde de RET al eigen stroom beschikbaar aan bouwvoertuigen die werkten aan een natuurgebied in Hoek van Holland. Winkels in Hendrikido Ambacht mogen voortaan ook op zondag open, is de uitkomst van een stemming in de gemeenteraad gisteravond. Afgelopen maandag was er ook al een stemming, maar toen ontbrak er iemand, waardoor er net zoveel voor- als tegenstanders waren en de stemmen dus staakten. Ook in Dordrecht werd gesproken over de winkeltijden op zondag. Daar lag een voorstel op tafel om de openingstijd op zondag te vervroegen, van 12 naar 10 uur, maar daar was geen meerderheid voor. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen, zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal in Musée d'Orsay in Parijs. Maar ze waren in bruikleen. Het weer vanmiddag bewolkt, van tijd tot tijd regen. 18 graden is het vanavond en vannacht ook nog enkele buien. Dan wordt het 10 graden. Morgen ook buien, maar er is morgen wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2... Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het Licht aan Mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. Komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen op zaterdag is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuwleusen en Knoopend Lattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een politieinval in een transportbedrijf in Maasdijk zijn twee mannen uit Barendrecht en Rotterdam aangehouden. Ze renden weg samen met anderen toen de politie gisteravond aankwam bij het bedrijf van de transportweg. Agenten waren getipt over verdachte activiteiten in een container bij het bedrijf. Een 112-journalist zegt dat de mannen drugs uit het plafond van de container aan het halen waren. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Er wordt nog gezocht naar zeker twee verdachten die zijn weggerend. De politie heeft iemand opgepakt voor het misbruiken van een vrouw afgelopen juni in de buurt van het Zuiderpark in Rotterdam. De verdachte is een 51-jarige Rotterdammer. De man kon worden aangehouden dankzij tips die de politie kreeg na het tonen van beelden van de verdachte afgelopen augustus. Op de beelden was te zien dat een man het slachtoffer aanspreekt en drie kwartier met haar meeloopt richting het Zuiderpark. De verdachte is al begin deze maand opgepakt, zo maakte de politie vandaag bekend. De man blijft nog zeker twee weken achter de tralies. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. De excuses zijn uitgesproken door minister Hermans op een bijeenkomst over Q-koorts in Den Bosch. Patiënten die de infectieziekte hebben opgelopen voelen zich al jaren tekort gedaan door de overheid. In 2007 was er een grote uitbraak van Q-koorts. Dat is een ziekte die van geiten, schapen en koeien kan worden overgedragen op mensen. Vooral mensen die bij geitenstallen stof inademden zijn ziek geworden. Ze kregen last van griepachtige klachten en een kleine groep hield er langdurige vermoeidheid aan over. De overheid wist dat, maar waarschuwde er niet voor. Patiënten hebben al een financiële tegemoetkoming gekregen, maar ze wilden ook excuses. Die kwamen er vandaag. Busbedrijf Transdev, vroeger Connection geheten, kan voortaan elektrische bussen opladen bij collega-OV-bedrijf RET. Het Rotterdamse vervoersbedrijf stelt tijdens daluren de capaciteit van het eigen metronetwerk beschikbaar. Transdev kan daardoor elektrische bussen opladen zonder extra belasting van het gewone stroomnet. Bus 104 van Transdev staat opgesteld onder het metroviaduct bij station Spijkenisse Centrum. En de stroom om de bussen op te laden wordt getapt uit het metrospoor. Het opladen van een bus duurt 30 tot 60 minuten. Eerder stelde de RET al eigen stroom beschikbaar aan bouwvoertuigen, moet ik zeggen. Die werkten aan een natuurgebied in Hoek van Holland. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen en het is een graad of 18. Vanavond en vannacht vallen er ook nog enkele buien. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen opnieuw regen, maar wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Tot morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast. En in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmaden en Knoopend Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en Zolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het Licht aan Mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. Komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen op zaterdag is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een druk spits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scholen in heel Zwijndrecht zijn het toneel van vechtende scholieren. Die gaan met elkaar op de vuist en verspreiden er filmpjes van, zegt burgemeester Leon Anink. Volgens hem is de gemeente in gesprek over het geweld met alle scholen en met buurgemeente Hendrik Ido Ambacht, omdat er ook leerlingen uit die plaats bij betrokken zijn. Anink erkent dat hij weinig kan doen, omdat er na een vechtpartij vaak geen aangifte volgt, zo schrijft RTV Dordrecht. De gemeente Zwijndrecht probeert door te praten met slachtoffers het aantal aangifte omhoog te krijgen. Scholen kwamen deze week ook met een verklaring. Zij zeggen met extra lessen te komen over respectvolle omgang met elkaar, groepsdruk en sociale media. Bij een politieinval in een transportbedrijf in Maasdijk zijn twee mannen uit Barendrecht en Rotterdam aangehouden. Ze renden weg samen met anderen toen de politie gisteravond aankwam bij het bedrijf van de transportweg. Agenten waren getipt over verdachte activiteit in een container bij het bedrijf. Een 112 journalist zegt dat de mannen drugs uit het plafond van de container aan het halen waren. De politie kan dat niet bevestigen. Er wordt nog gezocht naar zeker twee verdachten die ook zijn weggerend. Tijdens de landelijke inleveractie vorige maand is in totaal 7500 kilo vuurwerk ingeleverd. Steeds was er één gemeente waar mensen hun vuurwerk veilig en zonder straf konden inleveren. Dat allemaal met het oog op het landelijke vuurwerkverbod dat dit jaar voor het eerst van kracht is. Op 12 september konden mensen in Dordrecht terecht bij FC Dordrecht. En 19 september was er een inleverpunt in Rotterdam bij de Kuip. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat in Enschede het meest is ingeleverd, zo'n 690 kilo, en in Terneuzen nog geen 11 kilo. In de totale opbrengst valt in het niet bij wat politie en douane elk jaar in beslag nemen. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Welke maatregelen minister Rubio precies neemt is nog niet bekendgemaakt, maar wel is als doel genoemd dat de VS het functioneren van het strafhof onmogelijk wil maken. Eerder legde de Amerikaanse regering al sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Het internationaal strafhof werd in 2002 opgericht en kan mensen vervolgen voor genocide en oorlogsmisdrijven. De Verenigde Staten zeggen te willen voorkomen dat er ooit Amerikanen door het strafhof gaan worden vervolgd. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen, 18 graden nu nog. Vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10. We houden kans op een enkele bui. Morgen ook regen, maar wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Borren en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, drie kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: luistert naar Radio Kapelle.
1: Babe.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scholen in heel Zwijndrecht zijn het toneel van vechtende scholieren. Ze gaan met elkaar op de vuist en verspreiden er filmpjes van, zegt burgemeester Leon Anink. Het probleem doet zich niet voor op maar enkele scholen, maar bij allemaal. Volgens hem is de gemeente in gesprek over het geweld met scholen en met buurgemeente Hendrik Ido Almacht, omdat er ook leerlingen uit die plaats bij betrokken zijn. Anink erkent dat hij weinig kan doen, omdat een vechtpartij vaak niet leidt tot een aangifte, zo schrijft RTV Dordrecht. De gemeente Zwijndrecht probeert door te praten met slachtoffers het aantal aangifte omhoog te krijgen. Tijdens de landelijke inleveractie vorige maand is in heel Nederland in totaal 7500 kilo vuurwerk ingeleverd. Steeds was er één gemeente waar mensen hun vuurwerk veilig en zonder straf konden inleveren. Dat allemaal met het oog op het landelijke vuurwerkverbod dat dit jaar voor het eerst van kracht is. Om 12 september konden mensen in Dordrecht terecht bij FC Dordrecht. En op 19 september was er een inleverpunt in Rotterdam open bij de Kuip. Uit cijfers van het ministerie van Justitie blijkt dat in Enschede het meest is ingeleverd, 690 kilo, en in Terneuzen nog geen 11 kilo. De totale opbrengst valt overigens in het niet bij wat politie en douane elk jaar in beslag nemen. Rijkswaterstaat denkt dat het eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel maandag kan vervallen. De waterstand komt dan weer uit op 1,45 meter, zo is de verwachting. Bij die stand kan ook sluis Eefde weer volledig functioneren. Sinds 2 weken geldt op de Boven-IJssel eenrichtingsverkeer vanwege de aanhoudend lage waterstanden. Er kan bij Arnhem niet richting het Twentekanaal worden gevaren. De komende dagen regent het vaker en stijgt het waterpeil. Maar de droogte is nog niet voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Het peil kan opnieuw dalen. Feyenoord heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een nettoverlies. Meer dan 12 miljoen euro is dat verlies. En de omzet daalde tot 115 miljoen. Dat is ruim 50 miljoen minder dan het jaar ervoor. Oorzaak? Lagere inkomsten uit Europees voetbal. Want een seizoen eerder haalde Feyenoord nog de 8e finales van de lucratieve Champions League. Maar afgelopen seizoen strandden de Rotterdammers al in de leaguefase van de Europa League. De kosten bleven wel gelijk, waardoor Feyenoord verlies leed. Er waren wel inkomsten uit transfers van onder andere David Hansko, Igor Pachau, Quilinci Hartman, Anthony Milambo en Quinten Timber. Het weer, het is bewolkt. Van tijd tot tijd regent het. Nu nog 18 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 graden. En ook morgen hebben we regen, maar er is dan wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een houten chalet op een vakantiepark in Ellevoetsluis staat in lichte laaien. De brandweer probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar naastgelegen vakantiehuisjes op het terrein van Poort van Zeeland aan de Duinweg. Bij de brand komt veel rook vrij. Bestrijden van de brand is lastig omdat er in de omgeving weinig water is. Minister Berendsen betreurt de aankondiging van nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Berendsen zegt dat het kabinet pal staat voor het hof. De Amerikaanse regering zegt het strafhof te willen verlammen. Eerder legde president Trump al sancties op aan individuele aanklagers en rechters, en nu dreigt het hele hof te worden afgesneden van Amerikaanse internetbedrijven en internationale banken. Minister Berendsen wijst erop dat de sancties in april ingaan en dat er dus nog een half jaar is om te praten met de Amerikaanse regering. En hij wil daarbij samen optrekken met de 102 andere landen die zijn aangesloten bij het internationaal strafhof. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. Feyenoord heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een nettoverlies van meer dan 12 miljoen euro. En de omzet daalde tot 115 miljoen, ruim 50 miljoen minder dan het jaar ervoor. Oorzaak: lagere inkomsten uit Europees voetbal. Een seizoen eerder haalde Feyenoord nog de achtste finales van de lucratieve Champions League, maar afgelopen seizoen stranden de Rotterdammers al in de leaguefase van de Europa League. De kosten bleven wel gelijk, waardoor Feyenoord verlies leed. Het weer vanavond en vannacht een enkele bui, temperatuur 10 graden. Morgen net als vandaag regen, maar er is wel meer ruimte voor de zon. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een houten chalet op een vakantiepark in Ellevoetsluis staat in Lichterlaaien. De brandweer beschouwt het vakantiehuis als verloren. Op het moment dat de brand uitbrak op het park Poort van Zeeland aan de Duinweg waren een echtpaar en hun hond binnen. Niemand raakte gewond. De brandweer zegt dat naastgelegen vakantiehuisjes geen gevaar lopen, want doordat het vandaag heeft geregend zijn bomen en daken vochtig genoeg. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Bij de brand komt veel rook vrij en die verspreidt zich ook door de harde wind. De oorzaak van de brand op het park Poort van Zeeland aan de Duinweg in Ellevoetsluis is nog niet bekend. Minister Berendsen betreurt de aankondiging van nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Berendsen zegt dat het kabinet pal staat voor het hof. De Amerikaanse regering zegt het strafhof te willen verlammen. Eerder legde president Trump al sancties op aan individuele aanklagers en rechters en nu dreigt het hele hof te worden afgesneden van Amerikaanse internetbedrijven en het internationale banksysteem. Minister Berendsen wijst erop dat de sancties in april ingaan en dat er dus nog een half jaar is om te praten met de Amerikaanse regering. Hij wil samen optrekken met de 102 andere landen die zijn aangesloten bij het internationaal strafhof. Waterschappen krijgen meer mogelijkheden om de rivierkreeft te bestrijden. Nu mogen alleen beroepsvissers de schadelijke rivierkreeften wegvissen, maar vanaf volgend jaar zomer mogen ook anderen worden ingehuurd. Volgens staatssecretaris Erkens is het hoog nodig dat meer mensen de kreeften gaan vangen. Er zijn inmiddels miljoenen exemplaren in de rivieren, de kanalen en de sloten in ons land. De kreeften knippen waterplanten kapot, eten andere dieren op en maken het water troebel. Rijkswaterstaat denkt dat het eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel maandag kan gaan vervallen. De waterstand komt dan weer uit op 1,45 meter, zo is de verwachting. Bij die stand kan ook sluis Eefde weer volledig functioneren. Sinds 2 weken geldt op de Boven-IJssel eenrichtingsverkeer vanwege de aanhoudend lage waterstanden. Er kan bij Arnhem niet richting het Twentekanaal worden gevaren. De komende dagen regent het vaker en stijgt het waterpeil, zo is de verwachting. Maar de droogteperiode is nog niet voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Het peil kan opnieuw dalen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur 10 graden. Morgen ook regen, maar er is wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg in Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de weideomgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buit. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

booty pal pal, booty man down. You be like, I'll bring the ass over here right now. Twerk, bend in the mood, yeah. Twerk, mishira bunda. Twerk, ze wil mij maar dat gaat niet. Dus ik gun Dina en ik zeg, kill the bitch. Kill the bitch. Kill the bitch. Big girls don't cry, you

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur 1 graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: ¿Qué nervios estás?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Jacques Chirac.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg in Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de weideomgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buit. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimum temperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles.